0: in de departementen Gironde en Landen zijn nog niet onder controle. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar het gebied om de brandweer te ondersteunen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. Een terugkerende satelliet van Starlink heeft geleid tot een vuurbal in de hemel. Die was gisteravond rond 22:30 op meerdere plekken in Nederland te zien. Een satellietdeskundige zegt dat de satelliet boven Engeland de atmosfeer binnenkwam, daar begon op te breken en boven Nederland opbrandde. In Pakistan zijn 27 mensen omgekomen bij een zelfmoordaanslag op een controlepost en een daaropvolgend vuurgevecht. Onder de doden zijn 12 militairen en 2 agenten, zegt het Pakistanse leger. De lokale Taliban heeft de aanslag opgeëist. Het gebeurde in het noordwesten van Pakistan, in een gebied waar veel gewapende islamitische groepen zitten. Nederland probeert de stijgende olieprijs te drukken door vaten uit de strategische oliereserve op de markt te brengen. Het gaat om 2,7 miljoen vaten. Het Internationale Energieagentschap kondigde eerder al aan dat lidstaten geleidelijk olie zouden vrijgeven. Maar tot nu toe waren de Nederlandse reserves niet nodig. En een paar vissers zijn bij het Gelderse Doornenburg over een oude fosforgranaat gereden, die vervolgens in brand vloog. Ze reden over een deel van een strandje dat bloot was komen te liggen door de lage waterstand. Nadat 112 was gebeld, vond de politie een tweede granaat. Vermoedelijk gaat het om explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Het weer, vannacht is het droog en koelt het af tot ongeveer 13 graden. Overdag droog, veel zon, ook wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. En morgen zondag bewolkt met regen bij maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Joeri Stubenitski met het NOS-journaal. Een eerste proefpersoon heeft een experimenteel vaccin gekregen tegen de Ebola-variant, waarvan een uitbraak is in Congo. De test in het Engelse Oxford is de eerste waarbij mensen worden gevaccineerd. 50 gezonde mensen krijgen het vaccin om te kijken of het schadelijk is. Als het vaccin werkt, is het meteen klaar om te worden ingezet. Er zijn al 600.000 doses aangemaakt. Sinds eind april zijn er in Congo en buurland Oeganda meer dan 1000 mensen omgekomen door ebola. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer te ondersteunen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantievierders zijn geëvacueerd. In Gironde worden ook 1,5 miljoen mondkapjes uitgedeeld om mensen tegen de rook te beschermen. De Franse autoriteiten spreken van een vraatzuchtig vuur dat zich razendsnel verspreidt. Een terugkerende satelliet van Starlink heeft geleid tot een vuurbal in de hemel. Die was gisteravond rond 22:30 op meerdere plekken in het land te zien. Een satellietdeskundige zegt dat de satelliet boven Engeland de atmosfeer binnenkwam, daar begon op te breken en boven Nederland opbranden. En Venezuela wil uit het internationaal strafhof in Den Haag stappen, zegt de minister van Buitenlandse Zaken van het land. Volgens hem heeft Venezuela het vertrouwen verloren door politieke aanvallen. Het strafhof begon in 2020 een onderzoek naar misdaden tegen de menselijkheid door het Venezolaanse regime. Het weer, het is droog, bij een graad of 13. Overdag is het ook droog, veel zon, ook wel wat stapelwolken. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Morgen zondag bewolkt, regen, maximaal 23 graden. En vanaf dinsdag is het weer een stuk warmer. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DHB+.

0: magnifiek. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Enkele grote natuurbranden in Spanje zijn nog niet onder controle. Bij Madrid en ten westen van de hoofdstad zijn 60.000 mensen geëvacueerd. Wel is er voorzichtig optimisme. De temperatuur is iets gedaald en de wind is gaan liggen. De autoriteiten hopen dat het vuur vannacht en de komende dag beter kan worden bestreden. Verder krijgt Spanje vanaf vandaag steun van enkele blusvliegtuigen uit Italië en Griekenland. Ook in Frankrijk woeden nog grote natuurbranden. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer te ondersteunen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantiegangers zijn geëvacueerd. In Gironde worden 1,5 miljoen mondkapjes uitgedeeld om mensen tegen de rook te beschermen. De autoriteiten spreken van een vraatzuchtig vuur dat zich razendsnel verspreidt. In het Engelse Oxford is de eerste proefpersoon ingeënt met een experimenteel vaccin tegen de Ebola-variant die rondgaat in Congo en Oeganda. Het is het eerste van 4 vaccins waarmee op mensen wordt getest. Als het werkt, dan kan het meteen worden ingezet. Er liggen al 600.000 doses klaar. En een paar vissers zijn bij het Gelderse Doornenburg over een oude fosforgranaat gereden die vervolgens in brand vloog. Ze reden over een deel van een strandje dat bloot was komen te liggen door de lage waterstand. Nadat ze 112 hadden gebeld, vond de politie nog een tweede granaat. Vermoedelijk zijn het explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Het weer, het is droog bij een graad of 13. Overdag ook droog, veel zon, ook enkele stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. Morgen bewolkt en regenachtig en vanaf dinsdag wordt het weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer daar te helpen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat de brandweer ondersteunt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantiegangers zijn geëvacueerd. Enkele grote natuurbranden in Spanje zijn nog niet onder controle. Bij Madrid en ten westen van de hoofdstad zijn 60.000 mensen geëvacueerd. Wel is er voorzichtig optimisme. De temperatuur is iets gedaald en de wind is gaan liggen. De autoriteiten hopen dat het vuur daardoor beter kan worden bestreden. Verder krijgt Spanje vanaf vandaag steun van enkele blusvliegtuigen uit Italië en Griekenland. In de buurt van Doornenburg in Gelderland zijn vissers gisteravond over een fosforgranaat gereden. Die begon vervolgens te roken en vloog in brand. De granaat kwam bloot te liggen omdat het water in de rivieren erg laag staat. Als fosfor nat is, is het niet gevaarlijk, maar in droge staat kan het ontbranden. Nadat 112 was gebeld, vonden de hulpdiensten nog een tweede granaat. Vermoedelijk gaat het om explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. En een terugkerende satelliet van Starlink heeft geleid tot een vuurbal in de hemel. Die was gisteravond rond 10:30 op meerdere plekken in Nederland te zien. Er kwamen meldingen uit onder meer Amsterdam, Utrecht, Almere, Dronten en Arnhem. Een satellietdeskundige zegt dat de satelliet boven Engeland de atmosfeer binnenkwam. Daar begon op te breken en boven Nederland opbranden. Het weer, het is droog bij ongeveer 13 graden. Overdag veel zon, ook wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. En morgen regen bij maximaal 23 graden. Maar vanaf dinsdag wordt het weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je...

0: Kwartier.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Joeri Stubenitski met het NOS-journaal. In Frankrijk zijn ruim 140.000 inwoners en vakantiegangers geëvacueerd voor de natuurbranden in het zuidwesten van het land. De branden in de departementen Gironde en Landen zijn nog niet onder controle. De regering stuurt 500 extra militairen naar het gebied om de brandweer te ondersteunen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. De Spaanse autoriteiten hopen dat enkele grote natuurbranden daar vandaag onder controle zijn. Ze hebben goede hoop omdat de temperatuur vannacht is gedaald en de wind is gaan liggen. Verder krijgt Spanje vanaf vandaag hulp van enkele blusvliegtuigen uit Italië en Griekenland. De branden woeden bij Madrid en ten westen van de hoofdstad. Een terugkerende satelliet van Starlink heeft geleid tot een vuurbal in de hemel. Die was gisteravond rond 22:30 op meerdere plekken in Nederland te zien. Een satellietdeskundige zegt dat de Starlink-satelliet boven Engeland de atmosfeer binnenkwam en boven Nederland opbrandde. Uit een museum in Frankrijk is een gouden halsketting van 2500 jaar oud gestolen. Het is een massief gouden halsring van bijna een halve kilo. Het juweel is onderdeel van de Schat van Vie en lag in het museum van Châtillon-sur-Seine. De Franse minister van Cultuur spreekt van een nieuwe klap voor het erfgoed van het land en vreest dat het juweel wordt omgesmolten. En een paar vissers zijn bij het Gelderse Doornenburg over een oude fosforgranaat gereden die vervolgens in brand vloog. Ze reden over een deel van een strand dat bloot was komen te liggen door de lage waterstand. Nadat 112 was gebeld, vond de politie een tweede granaat. Vermoedelijk zijn het explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Het weer, het wordt een droge en vrij zonnige dag. Hier en daar stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. Morgen bewolkt met regen, maximaal 23 graden. En vanaf dinsdag wordt het weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB+

0: Unity Now on Tour komt naar de Voorschotense Paardendagen. Deze feestie. Zaterdag 25 juni vanaf 19:30. Met optredens van onder andere Fons Veuring, Pascal Redeker, Mick Harren, Vincent, Ray Benjamin, Wendy van Hout en Danny Ponsen.
1: Dus ik blijf nog even hier. Er is een feestje.
0: Unity NL on Tour. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30 op de Voorstraat voor Tante Bet en Café Corné. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl.
2: Jaarmarkt Leidendorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leidendorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leidendorp. Zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo Stier.
3: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer te ondersteunen. Dat werd gisteravond besloten na een crisisoverleg van het kabinet. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantiegangers zijn geëvacueerd. In Spanje ziet het ernaar uit dat enkele grote natuurbranden vandaag onder controle zijn. De Spaanse autoriteiten hebben goede hoop omdat de temperatuur is gedaald en de wind is gaan liggen. Verder krijgt Spanje vanaf vandaag hulp van enkele blusvliegtuigen uit Italië en Griekenland. De branden woeden bij Madrid en ten westen van de hoofdstad. In het Engelse Oxford is de eerste proefpersoon ingeënt met een experimenteel vaccin tegen de Ebola-variant die rondgaat in Congo en Oeganda. Het is het eerste van 4 vaccins waarmee op mensen wordt getest. Als het vaccin werkt, kan het meteen worden ingezet. Er liggen al 600.000 doses klaar. De Amerikaanse president Trump heeft tijdens het inhalen van het correspondence dinner opnieuw uitgehaald naar de pers. Hoewel hij in eerste instantie beloofde mild te zijn, kwam het al snel tot beschuldigingen van nepnieuws, gefit op verslaggevers en beledigende opmerkingen over democratische politici. Het was de tweede keer dit jaar dat het evenement werd gehouden. Het correspondence dinner was eigenlijk afgelopen april, maar werd kort na de start onderbroken toen een man schoten loste. Onder andere Trump werd geëvacueerd. Het weer. Het wordt een droge en vrij zonnige dag. Hier en daar wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. Morgen bewolkt met ook wat regen bij maximaal 23 graden. Daarna weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
5: Mijn naam is Rijn Baarbond van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je.

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Een bewoner van de Zandhorst in Leiderdorp wil dat de gemeente aan de slag gaat met de geluidsoverlast die hij en zijn vrouw ervaren rondom het winkelcentrum. Volgens hem is er ook sprake van verkeersonveilige situaties en overlast door jongeren. Dat schrijft hij allemaal in een brief waarin hij burgemeester en wethouders oproept om in te grijpen. Zwemmen in de Leidse grachten en kanalen is verboden, maar op warme dagen gebeurt dat toch. Daar ziet Stadslab Leiden kansen. Ze riepen het begin dit jaar ook al, maar nu het weer warm wordt, herhalen ze hun wens nog maar eens. Ze willen dat er een drijvend stadsbad komt in het Rijn- en Schiekanaal bij station Lammenschans. Hoe dat er verder uit gaat zien kun je lezen op onze website. En weggebruikers opgelet, sinds gisteravond is de A20 opnieuw voor 2 weken dicht. Bij Rotterdam, Gouda en Hoek van Holland zijn wegen afgesloten. Verkeer wordt omgeleid en dat gebeurt onder andere via de A4... wat voor extra drukte en vertragingen in onze regio zal zorgen. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is vandaag zonnig en de temperatuur loopt flink op. Het kan wel 26 graden worden.
2: Mijn naam is Rijn Baardmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Roelutienl on Tour komt naar de Voorschotense Paardendagen. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30. Met optredens van onder andere Fons Veuring, Pascal Redeker, Mick Harren, Vincent, Ray Benjamin, Wendy van Hout en Danny Ponsen.
1: Dus ik blijf nog even hier. Er is een feestje.
0: Unity NL on Tour. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30 op de Voorstraat voor Tante Bet en Café Cornet. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl.
2: Jaarmarkt Leiden-Dorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiden-Dorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiden-Dorp. Zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
3: Zoeterwoude bestaat 750 jaar. Dat vieren we het hele jaar. Met als hoogtepunt de feestweek van 29 augustus tot en met 2 september. We starten zaterdag met een gezellige jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
0: Dit is UNITNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Veel jonge LHBTI'ers voelen zich op school en thuis niet veilig, blijkt uit onderzoek van NOS Stories. Het gaat om jongeren tussen de 13 en 19 jaar oud. De redactie ondervroeg 8000 jonge homo's, lesbiennes, bi- en transmensen. Ruim de helft van hen zegt dat hun ouders niet durven te vertellen over hun geaardheid. Een kwart van de respondenten geeft daarnaast aan zich niet veilig te voelen bij één of beide ouders. Ook op school voelen veel LHBTI-jongeren zich onveilig, vooral door negatieve opmerkingen van medescholieren. De Franse regering stuurt nog 500 militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer te ondersteunen. Dat werd gisteravond besloten na een crisisoverleg van het kabinet. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantiegangers zijn geëvacueerd. In Spanje hebben de autoriteiten goede hoop dat de natuurbranden rond Madrid onder controle komen. De temperatuur is gedaald en de wind is gaan liggen. Ook komen vandaag blusvliegtuigen uit Italië en Griekenland helpen. Een terugkerende satelliet van Starlink heeft geleid tot een vuurbal in de hemel. Die was gisteravond rond 22:30 op meerdere plekken in het land te zien. Een satellietdeskundige zegt dat de satelliet boven Engeland de atmosfeer binnenkwam en boven Nederland opbrandde. In Rotterdam is vandaag het jaarlijkse zomercarnaval. Voorop dansen de zogeheten King en Queen. Die laatste is dit jaar na aangepaste regels voor het eerst een moeder. Eerst stond in de regels dat vrouwen die een kind hadden gebaard geen queen mochten zijn, maar dat vond de organisatie achterhaald. Het weer, veel zon vandaag met hier en daar stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 graden in het binnenland. Morgen een stuk frisser en er vallen buien. Het wordt dan een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
5: Mijn naam is Rijn Baarbond van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is UTNL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Een bewoner van de Zandhorst in Leiderdorp wil dat de gemeente aan de slag gaat met de geluidsoverlast die hij en zijn vrouw ervaren rondom het winkelcentrum. Volgens hem is er ook sprake van verkeersonveilige situaties en overlast door jongeren. Dat schrijft hij allemaal in een brief waarin hij burgemeester en wethouders oproept om in te grijpen. Zwemmen in de Leidse grachten en kanalen is verboden, maar op warme dagen gebeurt dat toch. Daar ziet Stadslab Leiden kansen. Ze riepen het begin dit jaar ook al, maar nu het weer warm wordt, herhalen ze hun wens nog maar eens. Ze willen dat er een drijvend stadsbad komt in het Rijn- en Schiekanaal bij station Lammenschans. Hoe dat er verder uit gaat zien kun je lezen op onze website. En weggebruikers opgelet, sinds gisteravond is de A20 opnieuw voor 2 weken dicht. Bij Rotterdam, Gouda en Hoek van Holland zijn wegen afgesloten. Verkeer wordt omgeleid en dat gebeurt onder andere via de A4... wat voor extra drukte en vertragingen in onze regio zal zorgen. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app.
2: Dan kijken we nog even naar het weer. Het is vandaag zonnig en de temperatuur loopt flink op. Het kan wel 26 graden worden.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.

0: gezellige jaarmarkt en 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuws app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. De Franse verkeersdienst roept mensen op niet door of naar het departement Gironde te reizen. Vanwege de natuurbranden wil de verkeersdienst de wegen zoveel mogelijk vrijhouden voor hulpdiensten. In het departement woedt ten westen van Bordeaux sinds woensdag een natuurbrand. Volgens Franse media is al 30.000 hectare natuur verloren gegaan. Nederlanders die naar Spanje willen, wordt geadviseerd Bordeaux te mijden en via Toulouse te rijden. Ook in de regio onder Gironde woedt een grote brand. In totaal zijn al meer dan 140.000 mensen geëvacueerd. Een groot deel van de LHBTI-jongeren voelt zich onveilig op school en thuis, blijkt uit onderzoek van NOS Stories onder 8.000 jongeren tussen de 13 en 19 jaar. De helft van hen zegt dat ze hun ouders niet over hun geaardheid durven te vertellen. Ook voelen jongeren zich onveilig op school door vervelende opmerkingen van medescholieren. Tijdens het correspondence dinner van het Witte Huis dat vannacht werd ingehaald, heeft president Trump opnieuw uitgehaald naar de pers. Hij beloofde afhankelijk om mild te zijn, maar verviel al snel in beschuldigingen en beledigingen die hij al vaker heeft geuit. Er werd te weinig gelachen tijdens zijn speech. Bij het Rotterdamse zomercarnaval is de Queen dit jaar voor het eerst een vrouw die kinderen heeft, Mirjana Richardson. In de regels stond tot vorig jaar dat moeders waren uitgesloten van de rol. Het idee was dat vrouwen met kinderen niet genoeg tijd zouden hebben, maar na klachten bleek ook de organisatie de regel niet meer van deze tijd te vinden. Zomercarnaval wordt dit jaar voor de 42e keer gehouden en veranderde al vaker tradities. Jarenlang was er alleen een queen. Sinds 4 jaar wordt ook een king gekozen. Het weer, veel zon vandaag, hier en daar stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het binnenland. Morgen een stuk frisser en vallen er buien, dan ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier

0: Dit is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Een bewoner van de Zandhorst in Leiderdorp wil dat de gemeente aan de slag gaat met de geluidsoverlast die hij en zijn vrouw ervaren rondom het winkelcentrum. Volgens hem is er ook sprake van verkeersonveilige situaties en overlast door jongeren. Dat schrijft hij allemaal in een brief waarin hij burgemeester en wethouders oproept om in te grijpen. Zwemmen in de Leidse grachten en kanalen is verboden, maar op warme dagen gebeurt dat toch. Daar ziet Stadslab Leiden kansen. Ze riepen het begin dit jaar ook al, maar nu het weer warm wordt, herhalen ze hun wens nog maar eens. Ze willen dat er een drijvend stadsbad komt in het Rijn- en Schiekanaal bij station Lammenschans. Hoe dat er verder uit gaat zien kun je lezen op onze website. En weggebruikers opgelet, sinds gisteravond is de A20 opnieuw voor 2 weken dicht. Bij Rotterdam, Gouda en Hoek van Holland zijn wegen afgesloten. Verkeer wordt omgeleid en dat gebeurt onder andere via de A4... wat voor extra drukte en vertragingen in onze regio zal zorgen. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. Kijken we nog even naar het weer. Het is vandaag zonnig en de temperatuur loopt flink op. Het kan wel 26 graden worden.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: 750 jaar, dat vieren we het hele jaar. Met als hoogtepunt de feestweek van 29 augustus tot en met 2 september. We starten zaterdag met een gezellige jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl. Dit is JuleTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Voor de kust van het Indonesische eiland Sulawesi wordt een motorboot met 13 opvarenden vermist. Onder hen zijn 5 Nederlanders, meldt persbureau AP op basis van de Indonesische autoriteiten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken kan dat nog niet bevestigen. Behalve de Nederlanders zouden 3 Duitsers, een Belg, een Tsjech, een Française en 2 Indonesische bemanningsleden aan boord zijn. Er werd de alarm geslagen nadat de boot niet terugkwam van een tocht. Direct werd gestart met zoeken, maar dat leverde nog niks op. Roemenië heeft opnieuw een drone neergehaald die het luchtruim was binnengevlogen. Een F-16 haalde de drone neer boven een onbewoond gebied bij de grens met Oekraïne. Gisteren schoot het NAVO-land voor het eerst een drone neer, nadat het luchtruim al tientallen keren was geschonden. De drone die gisteren werd neergehaald komt vermoedelijk uit Rusland. Een groot deel van de LHBTI-jongeren voelt zich onveilig op school en thuis. Dat blijkt uit onderzoek van NOS Stories onder 8000 jongeren tussen de 13 en 19. De helft van hen zegt dat ze hun ouders niet over hun geaardheid durven te vertellen. Ook voelen jongeren zich onveilig op school door vervelende opmerkingen van medescholieren. 7 randgemeenten van de Franse stad Bordeaux zijn ontruimd vanwege de grote natuurbranden. Het is een voorzorgsmaatregel voor het geval het vuur de stad bereikt. De ontwikkeling van de brand in het departement Gironde is onvoorstelbaar, omdat de wind al meerdere keren is gedraaid. In totaal zijn al meer dan 140.000 mensen geëvacueerd. De Franse verkeersdienst roept mensen op niet door of naar Gironde te reizen. De wegen moeten zoveel mogelijk vrij blijven voor hulpdiensten. Het weer, veel zon vandaag met hier en daar stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het binnenland. Morgen een stuk frisser en er vallen buien. Het wordt dan een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is JuleTNL op je radio, digitaal, DAB+ en online. Yeah, sing to me. Here,

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Een bewoner van de Zandhorst in Leiderdorp wil dat de gemeente aan de slag gaat met de geluidsoverlast die hij en zijn vrouw ervaren rondom het winkelcentrum. Volgens hem is er ook sprake van verkeersonveilige situaties en overlast door jongeren. Dat schrijft hij allemaal in een brief waarin hij burgemeester en wethouders oproept om in te grijpen. Zwemmen in de Leidse grachten en kanalen is verboden, maar op warme dagen gebeurt dat toch. Daar ziet Stadslab Leiden kansen. Ze riepen het begin dit jaar ook al, maar nu het weer warm wordt, herhalen ze hun wens nog maar eens. Ze willen dat er een drijvend stadsbad komt in het Rijn- en Schiekanaal bij station Lammenschans. Hoe dat er verder uit gaat zien kun je lezen op onze website. En weggebruikers opgelet, sinds gisteravond is de A20 opnieuw voor 2 weken dicht. Bij Rotterdam, Gouda en Hoek van Holland zijn wegen afgesloten. Verkeer wordt omgeleid en dat gebeurt onder andere via de A4... wat voor extra drukte en vertragingen in onze regio zal zorgen. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. Dan kijken we nog even naar het weer. Het is vandaag zonnig en de temperatuur loopt flink op. Het kan wel 26 graden worden.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: van jou.
1: Unity in L1 Tour komt naar de Voorschotense Paardendagen. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30. Met optredens van onder andere Fons Veuring, Pascal Redeker, Mick Harren, Vincent, Ray Benjamin, Wendy van Hout en Danny Ponsen.
2: Dus ik blijf nog even hier. Er is een feestje.
1: Unity in L1 Tour. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30. Op de Voorstraat voor Tante Bet en Café Corné. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl.
3: Jaarmarkt Leidendorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leidendorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leidendorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
4: Op vakantie?
1: Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuws-app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
5: Annette Schut met het NOS Journaal. De 5 Nederlanders die op een vermiste motorboot zaten in Indonesië zijn levend gevonden. Volgens medewerkers van de Nederlandse ambassade zijn ze uitgeput na een zware ervaring, maar weer veilig aan land. Ze zaten samen met 8 andere toeristen op een boot in de buurt van het Indonesische eiland Sulawesi. Toen de boot niet terugkwam na een tocht, werd alarm geslagen. Waardoor de boot in de problemen kwam, is nog niet bekend. Roemenië heeft opnieuw een drone neergehaald die het luchtruim was binnengevlogen. Een F-16 haalde de drone neer boven een onbewoond gebied bij de grens met Oekraïne. Gisteren schoot het NAVO-land voor het eerst een drone neer, nadat het luchtruim al tientallen keren was geschonden. De drone die gisteren werd neergehaald komt vermoedelijk uit Rusland. 7 randgemeenten van de Franse stad Bordeaux zijn ontruimd vanwege grote natuurbranden. Het is een voorzorgsmaatregel voor het geval het vuur de stad bereikt. De ontwikkeling van de brand in het departement Gironde is onvoorspelbaar, omdat de wind al meerdere keren is gedraaid. In totaal zijn al meer dan 140.000 mensen geëvacueerd. De Franse verkeersdienst roept mensen op niet door of naar Gironde te reizen. De wegen moeten zoveel mogelijk vrij blijven voor hulpdiensten. Bij het Rotterdamse zomercarnaval is de Queen dit jaar voor het eerst een vrouw die kinderen heeft, Mireina Richardson. In de regels stond tot vorig jaar dat moeders waren uitgesloten van de rol. Het idee was dat vrouwen met kinderen niet genoeg tijd zouden hebben, maar na klachten bleek ook de organisatie de regel niet meer van deze tijd te vinden. Het zomercarnaval is dit jaar voor de 42e keer. Het veranderde al vaker tradities. Jarenlang was er alleen een Queen en sinds 4 jaar wordt ook een King gekozen. Het weer, veel zon, hier en daar stapelwolken. Het is een graad of 24 aan zee tot 29 in het binnenland. Morgen een stuk frisser, vallen buien, wordt dan een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Unity NL, op je radio, digitaal, DAB Plus en online.
7: Yeah, sing to me.
1: Hier hoor je Nederland.

zit je dan tussen recht en onrecht in. Want je moest zorgen voor je ouders, voor je zus en haar gezin. Daar zit je dan.

0: Unity Now on Tour komt naar de Voorschotense Paardendagen. Zaterdag 25 juni vanaf 19:30. Met optredens van onder andere Fons Veuring, Pascal Redeker, Mick Harren, Vincent, Ray Benjamin, Wendy van Hout en Danny Ponsen.
1: Dus ik blijf nog even hier. Er is een feestje.
0: Unity Now on Tour. Zaterdag 25 juni vanaf 19:30. Op de Voorstraat voor Tante Bet en Café Corné. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl.
2: Jaarmarkt Leidendorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leidendorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leidendorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De vier Nederlandse toeristen die op een boot zaten die vermist werd bij Indonesië zijn gevonden. Ze maken het naar omstandigheden goed. Volgens medewerkers van de Nederlandse ambassade zijn ze uitgeput na een zware ervaring. Maar ze zijn weer veilig aan land. Ze zaten samen met 6 andere toeristen en 2 bemanningsleden op een boot in de buurt van het Indonesische eiland Sulawesi. Alleen de schipper wordt nog vermist. Toen de boot niet terugkwam na een tocht werd er alarm geslagen. Waardoor de boot in problemen kwam is nog niet bekend. De Indiase minister van Onderwijs is afgetreden onder druk van de kakkerlakbeweging. Jongeren gingen wekenlang de straat op uit protest tegen fraude bij overheidsexamens, corruptie en werkloosheid. Juist vandaag zou er overleg zijn tussen de Indiase regering en de leiders van de protesten. De aftreden van de minister werd op straat in New Delhi met gejuich ontvangen. Bij Israëlische aanvallen op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn vannacht zeker 11 mensen gewond geraakt, melden Palestijnse media. In een dorp bij Nablus bestormden militairen woningen om mensen te ondervragen. Gisteren was er bij Nablus een confrontatie tussen Palestijnen en Israëlische kolonisten. 4 Palestijnen, een kolonist en een militair kwamen om het leven. Roemenië heeft opnieuw een drone neergehaald die het luchtruim was binnengevlogen. Een F-16 haalde de drone neer boven onbewoond gebied bij de grens met Oekraïne. Gisteren schoot het NAVO-land voor het eerst een drone neer nadat het luchtruim al tientallen keren was geschonden. De drone die gisteren werd neergehaald komt vermoedelijk uit Rusland. Dan het weer nog. Droog en flinke periode met zon. Een matige westenwind en 24 tot 29 graden. Morgen wisselvallig met buien. Ook wat zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB+ en online.

Het spijt me voor alle boze woorden. Het spijt me voor wat ik jou heb aangedaan. Sorry.

Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.

0: gezellige jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl. Dit is JuleTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In België is een vrouw aangehouden op verdenking van spionage bij de NAVO. Het is volgens justitie een Canadese vrouw van Chinese afkomst. Sinds kort liep ze stage bij het centrale commandocentrum van de NAVO in Bergen. Daar trok ze de aandacht van de veiligheidsdiensten omdat ze zich verdacht gedroeg. Volgens Belgische media zocht ze naar gevoelige informatie, terwijl ze daar niets mee te maken had. De Indiase minister van Onderwijs is afgetreden onder druk van de kakkerlakbeweging. Jongeren gingen wekenlang de straat op uit protest tegen fraude bij overheidsexamens, corruptie en werkloosheid. Juist vandaag zou er overleg zijn tussen de Indiase regering en de leiders van de protesten. Het aftreden van de minister werd op straat in New Delhi met gejuich ontvangen. Bij Israëlische aanvallen op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn vannacht zeker 11 mensen gewond geraakt, melden Palestijnse media. In een dorp bij Nablus bestormden militairen woningen om mensen te ondervragen. Aanleiding was een confrontatie gisteren tussen Palestijnen en Israëlische kolonisten. 4 Palestijnen, 1 kolonist en een militair kwamen daarbij om het leven. Bij een botsing met een bestelbus in Vlissingen is een man op een fatbike omgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond laat. Het slachtoffer van 18 werd nog met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht, maar hij overleed aan zijn verwondingen. Hoe het ongeluk in Vlissingen kon gebeuren, wordt nog onderzocht. De Nederlandse toeristen die meevoeren op de vermiste boot in Indonesië zijn terecht. Het gaat naar omstandigheden goed met ze. Alleen de schipper van de motorboot wordt nog vermist. Het is onbekend wat er gebeurde tijdens de tocht bij het Indonesische eiland Sulawesi. Het weer nog droog, een flinke periode met zon, een matige westenwind en 24 tot 29 graden. Morgen wisselvallig met buien, ook wat zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is JuleTNL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuwsapp in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Franse leger gaat een nieuw blusvliegtuig inzetten bij het bestrijden van de natuurbranden in het departement Gironde. Het is een groot transportvliegtuig dat is omgebouwd. Het kan bijna 3 keer zoveel water meenemen als reguliere blusvliegtuigen. Het toestel moest de komende dagen nog getest worden, maar op verzoek van president Macron wordt het nu al ingezet. De verwachting is dat vanmiddag de wind aantrekt en draait naar het westen. Het vuur kan dan weer oplaaien en ook dichter bij de stad Bordeaux komen. Intussen zijn in Frankrijk al bijna 200.000 mensen geëvacueerd vanwege de branden. In België is een vrouw aangehouden op verdenking van spionage bij de NAVO. Het is volgens justitie een Canadese vrouw van Chinese afkomst. Sinds kort liep ze stage bij het centrale commandocentrum van de NAVO in Bergen. Daar trok ze de aandacht van de veiligheidsdiensten omdat ze zich verdacht gedroeg. Volgens Belgische media zocht ze naar gevoelige informatie terwijl ze daar niets mee te maken had. Behalve van spionage voor een ander land wordt ze ook verdacht van deelnemen aan een criminele organisatie. Bij een botsing met een bestelbus in Vlissingen is een man op een fatbike om het leven gekomen. Het gebeurde gisteravond laat. Het slachtoffer van 18 werd nog met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht, maar hij overleed aan zijn verwondingen. Hoe het ongeluk in Vlissingen kon gebeuren, wordt nog onderzocht. De Indiaanse minister van Onderwijs is afgetreden onder druk van de kakkerlakkenbeweging. Jongeren gingen wekenlang de straat op uit protest tegen fraude bij overheidsexamens, corruptie en werkloosheid. Het aftreden van de minister werd op straat in New Delhi met gejuich ontvangen. Het weer, droog en flinke periode met zon, een matige westenwind en 24 tot 29 graden. Morgen is het wisselvallig met buien, ook wat zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Welkom!
5: Zaterdagmiddag, het is 25 juli en ik heet je van harte welkom. Het is tijd om ze af te gaan tellen. De Unity NL Top 25.

0: En eigenlijk is het heel simpel. Ben je onderweg naar het zuiden, dan kom je al vrij snel op die Route Soleil. Die ligt dan in Frankrijk. En als je die uitrijdt, dan kom je helemaal in het zuiden van Frankrijk. Eigenlijk bij de Middellandse Zee. Met andere woorden, ja, dat is gewoon op en top vakantie. Wolter Kroes, Route Soleil. Hij zakt deze week naar plek nummer 25 in de top 25 van Unity NL. Zaterdagmiddag, het is 25 juli. En dat betekent vanavond Unity NL on Tour. Ga ik straks veel meer over vertellen. Eerst gaan we ze aftellen, de 25 grootste hits. Met deze week 2 nieuwe binnenkomers. De hoogste op 18. En de eerste die komen we meteen tegen op nummer 24. En daar vinden we een dame die al 60 jaar in het vak zit. Anderhalve week geleden was ze bij me en toen vertelde ze dat ze dit liedje enorm leuk vindt en dat ze blij is dat ze nog steeds zoveel boekingen heeft en op het podium mag staan. Nieuw binnen op 24, ja, waarschijnlijk voel je hem aankomen. Corrie Konings, er hangt iets in de lucht. Dit is Amore.
1: Nummer 24. Er hangt iets.

0: In de derde week blijft hij staan op plek nummer 23. Wesley Klein, Niet zo bij mij. Ja, en ondertussen is Wes alweer druk bezig met de opvolger van dit liedje. Afgelopen week de videoclip opgenomen. En komende vrijdag, dan gaat hij uitkomen. Gaat een plaats zijn samen met Brace en met de mannen van Team Rush Hour. Niet zo bij mij op 23 en op 24 de eerste nieuwe binnenkomer van Corrie Konings en Er hangt iets in de lucht. De lijst meelezen, dat kan online via unitynl.nl en dan zie je op 22 Marco de Hollander in die zomernacht. Eerst heb ik een tip en deze man is natuurlijk landelijk doorgebroken dankzij de Engelbewaarder. Marco Schuitmaker, gisteren uitgekomen, dit is Loesoe.
1: De Unity NL tip voor de top 25.

0: Afgelopen week 16, deze week 22 in week nummer 5 voor Marco de Hollander met In die Zomernacht. En als tip hoorde je ook nog Marco Schuitmaker met Loesoe. En dat liedje ga je vanaf aankomende week nieuw horen op de playlist van Unity NL. Op nummer 20, ja, een liedje waarvan wij denken, 2 weken geleden was het ook singletrack, maar je ziet dat dat liedje echt begint te leven in het land, dat dat nog wel eens uit zou kunnen gaan groeien tot een hele grote landelijke Nederlandstalige hit. Joey Nicolai en Tinto de Berano. Deze week gaat hij omhoog. 2 plekken van 22 naar 20. Eerst op 21 en daar blijven ze staan. Emma Lacroix en Mick Harre. Dit is Rijk.
1: Nummer 21.

Dat is lekker. Twee plekken omhoog. Ex-single track Joey Nicolai, Tinto de Berano en Emma Lacroix met Mick Harre. Rijk. Deze week blijven ze staan op plek nummer 21. Trouwens, deze drie artiesten die hebben wat gemeen met elkaar. Want ze staan namelijk allemaal vanavond op het podium van Unity NL on Tour in de Voorstraat in Voorschoten. Tijdens de paardendagen. Om 19:30 gaan we beginnen tot 20:30 met 20 Nederlandstalige artiesten. Moet je denken aan Pascal Redekker. Fons Feurink is erbij, Vincent komt optreden, we hebben Dennis van Dam, we hebben ja, eigenlijk bijna te veel om op te noemen, Donnie Ponce, Ray Benjamin en dus ook Joey Nicolai, Emma Lacroix en Mick Harre. Vanavond dus gratis entree, Voorstraat Voorschoten vanaf 20:30.

0: volgende week 20. Deze week 19. Danny Vroger en Mickey van Wijk met Knipperlicht. En een tip hoorde je van de gebroeders Co met Proud to be Fout. Gaan wij snel door. Deze week op 17. Tour de France heeft Fransie van Frans Duits, Lange Frans en de Voorhoede. Eerst op 18. De hoogste nieuwe binnenkomer en de singletrack van de afgelopen 7 dagen. Monique Smit, momenteel lekker op vakantie. Dit is Niet naar huis.
1: Nummer 18.

0: We zijn ze lekker aan het aftellen. De 25 grootste hits van Eigen Bodem van de afgelopen week. En dit liedje, Frans-Duits met Lange Frans en de Voorhoede, met Tour de France, Hey Fransie, gaat 1 plek omhoog van 18 naar 17. En nieuw binnen op 18, Monique Smit, Niet naar huis. Nou, dat gaat ze voorlopig nog niet. Ze is op vakantie in Oostenrijk en Italië. Afgelopen maandag nog op de Vierdaagse in Nijmegen gestaan. En daarna meteen vertrokken richting een paar dagen rust, zonne, uitrusten en genieten van haar gezin. Ik heb een tip en dat is de nieuwste van Belinda Kienaar. Dit is Het is mijn leven.
1: De Unity NL tip voor de top 25.

van Steenwijk, je weet niet wat je mist in. Die hoorde je op nummer 16. En daarvoor Belinda Kienaar. Nog niet in de lijst, maar wel vanaf aankomende week op de playlist van Unity.nl met Het is mijn leven. Ja, ik ben benieuwd hoe die er vanavond bij staat. De afgelopen week heeft hij namelijk iedere dag gezongen in Nijmegen. Dus ja, misschien dat zijn stem een klein beetje wat schor klinkt op het podium vanavond van Unity.nl on tour. Maar dat hij er een feestje van gaat maken en dat hij waarschijnlijk zijn kanon mee gaat nemen met confetti. Ja, dat lijkt me bijna wel logisch. Pascal Redeker, liedje doet het eigenlijk nog steeds heel erg goed. Staat er inmiddels 13 weken in. Vorige week 12 en deze week 15. Dit is Badkamerkraan. Nummer 5.

0: Vuurwerk, Senna en Sven Versteeg samen op nummer 14, komend van 19 in de tweede week. En op 15 Pascal Redeker met Badkamerkraan. De top 25 gaat zometeen door met de nummers 12 tot en met 1. Ik heb dan nog een aantal tips voor je. En natuurlijk ook de bekendmaking van de nieuwe singletrack en de ontknoping. Wie oh wie staat er deze week op 1? Is dat nog steeds Rutger van Barneveld? Is dat misschien Ferry de Lits? Misschien is Justin de Wild weer begonnen met een soort van terugkomst met zijn Cheerio? Het antwoord is even tegen vieren vanmiddag in de top 25 van Unity NL. Ik heb zo direct nog een tip. De nieuwste Sharel met Ik Red Me Wel. Eerst Dave Dekker. Deze week staat hij op 13. Dit is Vespa.
1: Nummer 13.

0: Unity NL On Tour komt naar de Voorschotense Paardendagen. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30. Met optredens van onder andere Fons Veuring, Pascal Redeker, Mick Harren, Vincent, Ray Benjamin, Wendy van Hout en Danny Ponsen.
1: Dus ik blijf nog even hier. Er is een feestje.
0: Unity NL On Tour. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30. Op de Voorstraat voor Tante Bet en Café Corné. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl.
2: Jaarmarkt Leiderdorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiderdorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiderdorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met rodeo-stier.
3: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuwsapp in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
4: Ron Walters met het NOS Journaal. Koningin Maxima heeft World Pride 2026 geopend. Dat deed ze in aanwezigheid van honderden bezoekers in het Pride Park in het Amsterdamse Vondelpark. Maxima noemde het een historisch moment om bij de openingsceremonie te zijn. En ook zei ze dat houden van wie je wilt ook in Nederland niet vanzelfsprekend is. Eerder was de Pride Walk van de Dam naar het Vondelpark. De World Pride, het grootste evenement voor LHBTI'ers ter wereld, wordt voor de eerste keer gehouden in Amsterdam en duurt tot en met 8 augustus. Het Franse leger gaat een nieuw blusvliegtuig inzetten bij het bestrijden van de natuurbranden in het departement Gironde. Het is het grootste transportvliegtuig dat is omgebouwd. Het kan bijna 3 keer zoveel water meenemen als reguliere blusvliegtuigen. Het toestel moet de komende dagen nog getest worden, maar op verzoek van president Macron wordt het nu al ingezet. De verwachting is dat vanmiddag de wind aantrekt en draait naar het westen. Het vuur kan dan weer opraaien. In de buurt van de Duitse stad Bremen is een vliegtuigje neergestort op een huis. Volgens de politie is zeker 1 inzittende om het leven gekomen. Of er meer mensen aan boord waren, dat is nog niet duidelijk. Het vliegtuigje was kort voor de crash opgestegen vanuit Bremen. Het stortte neer op een vrijstaande woning zo'n 20 kilometer van het vliegveld. Daar was op dat moment niemand thuis. Over de oorzaak van het ongeluk is in Duitsland nog niet bekend. De EOD waarschuwt voor oude granaten en andere munitie die door de droogte bloot komt te liggen. Gisteravond reden mensen in Doornenburg op een drooggevallen Waaloever over 2 oude granaten, waaronder een fosforgranaat. Het liep goed af, maar kijk goed uit, zegt de EOD. Het weer droog, een flinke periode met zon, een matige westelijke wind en 24 tot 29 graden. Morgen wisselvallig met buien, ook wat zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Welkom! De top 25 van Unity NL is in volle gang. Met in dit uur onder andere de bekendmaking van de nieuwe singletrack. En ik heb nog een aantal tips voor je klaarstaan.
0: Yeah. Je zingt ze mee!
7: Yeah,
0: nu, Elmar!
7: Unity NL.
0: Nummer 12.

0: Afgelopen week 17, deze week 12. In week nummer 3, Yves Berendsen. En misschien is het tijd. Het is de top 25. Welkom, Unity NL, de radiozender met 24 uur per dag de beste muziek van eigen bodem. Ja, en die Yves Berendsen, die ga ik je zo meteen nog een keertje laten horen. Alleen dan als tip samen met Busy, want gisteren is namelijk zijn nieuwe liedje verschenen. Eerst gaan we door met de lijst. Op 10 deze week, Tino Martin, Jong en Dom. En die ga je horen naar de nummer 11. En daar vinden we een ex-single track, Sineke. Dit is Ik Doe Wat Ik Wil.
1: Nummer 11.

0: week nummer 10 gaat hij 2 plaatsjes omlaag. Van 8 naar 10, Jong en Dom van Tino Martin. En ook omlaag Sieneke met Ik Doe Wat Ik Wil. Zij stond op 9, deze week 11. En in totaal staat ze er 9 weken in. De lijst meelezen, dat kan online via unity.nl. En dan zie je op 9 nog een zakker. Komend van 7, Raymond Hermans met In de Boeken. Eerst een tip, en eigenlijk heb ik die net al een beetje aangekondigd. Yves Berendsen en Busy. Zij zijn met elkaar de studio ingedoken. Ja, daar is eigenlijk best wel een hele verrassende plaat uitgekomen. En dat is een dikke tip voor de top 25. En die ga ik je nu laten horen. Dit is We Zijn Er.
1: De unity.nl tip voor de top 25.

0: Een avond voor in de boeken. Nou, dat zijn meestal de leukste, de gezelligste en de beste avondjes. 6 weken genoteerd, deze week op nummer 9, Raymond Hermans. En we zijn er, dat is de nieuwste van Busy met Yves Berendsen. Die hoorde je als tip voor de top 25 en hoor je vanaf komende week ook nieuw bij ons op de playlist. Gaan wij door met nummer 7, Mike Versteeg, Hartslag van je Heupen. Eerst op nummer 8 en daar vinden we dan ook weer een ex-single track 7 weken geleden. En deze week gaat hij 2 plekken omhoog van 10 naar 8. Gerrit Snijder, dit is Cubaanse Café.
1: Nummer 8.

0: jou als je misschien terugkomt van vakantie. Maar het is meer dat je dan weggaat en dat je daar misschien mensen achterlaat. Of dat je denkt van, nou weet je wat, ik laat de boel gewoon de boel. Guido van der Graaf, ciao, doei, adios. Deze week staat hij op plek nummer 6, komend van 4 in de 7e week in de top 25 van Unity NL. Robert van Hemert, zandloopster. Ja, die zandloopster is een beetje een soort van yo-yo. Gaat nog wel eens een beetje omlaag en een beetje naar beneden. En deze week pakt hij weer een plekje winst van 5 naar 4 in de 6e week. En die ga je horen na een liedje dat deze week van 6 naar 5 gaat. Loco, dit is Jeffrey Hezen.
1: Nummer 5.

0: Robert van Hemert, deze week op 4 met Zandloopster. Komt van 5, heeft al eerder op 4 gestaan en heeft dus nu de weg naar boven weer gevonden. En daarvoor op 5 Loco van Jeffrey Hezen. Ja, om nog even terug te komen trouwens op Robert van Hemert. Komende vrijdag dan gaat zijn nieuwe liedje uitkomen. Je kan een teasertje horen via zijn social media. En dat gaat een liedje worden samen met Donnie. Nou, daar heeft hij vaker mee samengewerkt, dus dat moet wel goed gaan komen. Vanaf volgende week ga je die horen en dan laat ik hem ook horen als tip voor de top 25. En over tips gesproken, begon ooit als stucador, bracht toen een liedje uit Ons Moeder Zee Nog. En ja, de rest is eigenlijk gewoon geschiedenis. Het is een tip voor de top 25. Wat kan het leven toch mooi zijn? Dit is de nieuwste van Jan Biggel.
1: De Unity NL tip voor de top 25.

0: Regel, wat kan het leven toch mooi zijn? Een tip voor de top 25. En dan zijn we aangekomen bij het erepodium, de nummers 3, 2 en 1. En op dat erepodium is weer het een en ander verschoven. Namelijk van 3 naar 2, Ferry de Lits en Shaq met Baco in Monaco. Liedje is 6 weken geleden ook de singletrack geweest op de radio bij Unity NL. En dat betekent dat er ook iemand een plekje in moet leveren. In het geval is dat Justin de Wild. Hij gaat in de 19e week omlaag van 2 naar 3. Dit is Cheerio.
1: Nummer 3.

0: Deze week op 2, Ferry de Lits en Shaq met Baco in Monaco. En dan is het tijd geworden voor de bekendmaking van de nieuwe singletrack voor de aankomende week. Afgelopen week was deze in handen van Monique Smit met Niet naar huis. En Monique gaat dat stokje doorgeven aan Vincent. Ja, Vincent, bekend van Dromedans. Eigenlijk bekend van heel veel liedjes. Maar Dromedans is dan zijn allerbekendste. En dat ben jij. Dat is het liedje dat gisteren officieel is uitgekomen. Wij vinden hem vrolijk. Wij vinden hem gezellig. En de komende week gaan we hem ook heel veel draaien op de radio bij Unity NL. Het is namelijk de nieuwe singletrack. Vincent, dit is Dat ben jij.
1: Dit is deze week de Unity NL singletrack. Vincent, dat ben jij. Nieuwe muziek. Hoor je bij Unity NL.

0: vanaf dit moment officieel de nieuwe singletrack voor de aankomende week op de radio bij Unity NL. En vanavond trouwens op het podium van Unity NL on Tour. En ben je dan benieuwd hoe laat jouw favoriete artiest te vinden is in de Voorstraat in Voorschoten? Nou, check dan even de timetable, het tijdschema. En die vind je onder andere op Facebook en op Instagram. En daar heten wij unitynl.nl. En ongetwijfeld gaat hij deze ook doen. Dat ben jij, de nieuwste van Vincent, de nieuwe singletrack. En dan het einde, oftewel de ontknoping van de top 25. Nou, allereerst, de lijst kan je nalezen via unitynl.nl. Hoor je morgen nog een keertje, maar dan tussen 12 en 2. En ook deze week blijft hij gewoon staan waar hij stond. In totaal staat hij 8 weken genoteerd. Rutger van Barneveld, dit is Zwoele Zomernachten.
1: Nummer 1.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Zoeterwoude bestaat 750 jaar. Dat vieren we het hele jaar. Met als hoogtepunt de feestweek van 29 augustus tot en met 2 september. We starten zaterdag met een gezellige jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl. Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. De autoriteiten van de regio Granada in Spanje hebben een lockdown afgekondigd in Pinos de Valle. Daar woedt een bosbrand in de buurt van een stuwmeer. Mensen in de omgeving hebben een waarschuwingsbericht gekregen. Ze moeten ramen en deuren sluiten en vochtige doeken gebruiken om te zorgen dat rook het huis niet binnenkomt. Ook moeten mensen in de buurt van Pinos de Valle zo veel mogelijk binnen blijven. Op meerdere plekken in Spanje woeden natuurbranden. In de buurt van Avila en Madrid zijn bijna 60.000 mensen geëvacueerd. Het Openbaar Ministerie nam vorig jaar een record aan crimineel vermogen in beslag. 433 miljoen euro aan geld en goederen. Het stijgt voor het vierde jaar achtereen. Het vermogen blijft soms lang in beheer van het OM, omdat strafzaken complex kunnen zijn en soms jaren duren. Justitie heeft nu voor bijna 2,9 miljard euro aan in beslag genomen vermogen in beheer. Het verstoren van geldstromen is een middel om criminele netwerken te verlammen en te voorkomen dat het geld wordt gebruikt voor nieuwe illegale handel. De gedachte is dat misdaad niet mag lonen. Koningin Maxima heeft in Amsterdam het officiële startsein gegeven voor World Pride. In het Vondelpark zei de koningin dat houden van wie je wilt ook in Nederland niet vanzelfsprekend is. Het is voor het eerst dat World Pride, het grootste evenement voor de regenbooggemeenschap ter wereld, wordt gehouden in Amsterdam. De leider van de kakkerlakkerbeweging in India heeft alle protesten afgelast na het aftreden van de Indiaanse minister van Onderwijs. De afgelopen maand waren er door het hele land betogingen van jongeren tegen het onderwijssysteem en fraude, corruptie en werkloosheid. Nu beloofde de Indiaanse regering onder meer de hervorming van het onderwijs. Het weer droog en flinke periode met zon. Een matige westelijke wind en 24 tot 29 graden. Morgen wisselvallig met buien, ook wat zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is JuliTNL op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: Jaarmarkt Leiden-Dorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiden-Dorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiden-Dorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
2: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus Nieuws app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Robert Baltus met het NOS Journaal. Er was een reële dreiging waardoor de Amerikaanse president Trump onlangs snel van vliegtuig moest wisselen. De krant The New York Times meldt op basis van bronnen dat pro-Iraanse groepen het gemunt hadden op Trump. De wissel was na de NAVO-top in de Turkse hoofdstad Ankara. Trump vloog daarheen met de Boeing 747 die hij van Qatar cadeau had gekregen. Het luxe toestel mist geavanceerde veiligheidssystemen zoals antirakettapparatuur. Die hebben de twee oudere Air Force One-toestellen wel. Het OM heeft vorig jaar een recordbedrag afgepakt van criminelen. Het ging om 433 miljoen euro. Justitie zit vooral achter witwasgeld aan. In totaal heeft het OM nu voor bijna 3 miljard euro aan geld en goederen in beheer die van criminelen zijn afgepakt. De autoriteiten van de regio Granada in Spanje hebben een lockdown afgekondigd in Pinos de Valle. Er woedt een bosbrand in de buurt van een stuwmeer. Mensen in de omgeving moeten ramen en deuren sluiten en vochtige doeken gebruiken om te zorgen dat de rook het huis niet binnenkomt. Bij een ongeluk met een fatbike is gisteravond een man van 18 omgekomen. Hij kwam in Vlissingen in botsing met een bestelbos. Het is nog onduidelijk hoe het zo mis kon gaan in de Zeeuwse stad. De op één na laatste etappe van de Tour de France is gewonnen door Richard Carapaz. Hij was in de koninginnenrit in de Alpen de allersterkste en kwam als eerste over de finish op de Alpe d'Huez. Remco Evenepoel werd tweede, Sepp Kuss derde. De gele trui blijft in handen van Tadej Pogacar, de leider van het klassement. Morgen is de laatste etappe in de Tour de France. Die is vanwege de bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk ingekort. De hulpdiensten zijn daar hard nodig en dus kan niet het hele parcours goed worden beveiligd. Het weer droog en flinke periode met zon en matige westelijke wind. En 24 tot 29 graden. Morgen wisselvallig met buien, ook wat zon, een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Welkom. Het is zaterdagmiddag even na vijven. Dit is Unity.nl on tour met opnames van Unity.nl on tour van eind afgelopen maand bij Dorpsfeest Zoeterwoude.
2: Je zingt ze mee.
6: Je zingt ze mee.
2: Unity.nl on

0: Dank jullie wel.
1: Mickey van Wijk en Danny Vroger en Knipperlicht aan het begin van Unity NL On Tour. Nieuw radioprogramma, Elmar. Goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag. Eigenlijk de pre-party voor wat ons vanavond te wachten staat.
1: Ja, het is redelijk mooi weer voor een Unity NL On Tour. Het is zaterdag, het is vandaag 25 juli. Vanmorgen was ik al bij de Voorschotense Paardendagen toen, het klinkt een beetje vies, dat Dine Stemerdink haar kruis geplant heeft.
2: Oké. Okay. Ik heb nu
1: weet je
2: allemaal...
1: wat dat is of niet?
2: Nee, nou weet je, er schieten nu allemaal gedachten door mijn hoofd. En ik denk, ik moet hier volgens mij niet echt verder op ingaan.
1: Nee, bij de paardendagen wordt er altijd... dat is een soort schavot.
2: En het wordt steeds gekker.
1: Daar gaat ze dan opstaan en daar zit een gat in. En dan doet ze het kruis, plant ze erin. Dat is gewoon een wit kruis.
2: Ja.
1: Moet even kijken op onze website centraalplus.nl staan er foto's van. En daarmee opent ze de paardendagen. En daar staat ook altijd een soort veldwachter bij. Een soort zwiebertje.
2: Met andere woorden, dit is zo'n een feest van de tradities.
1: Heel erg, want daarna ging ze ook weer koek knuppelen.
2: Ja.
1: Dat hoort er ook altijd bij, ja. En daarmee is het eigenlijk natuurlijk gewoon begonnen vanmorgen om 10:00. En is het vanavond in de Voorstraat ook weer feest met Unity NL On Tour. Wie hebben we allemaal op het podium staan vanaf 19:30 straks?
2: Ja, het zijn er echt heel veel. Pascal Redeker, ik ben benieuwd hoe die bij stem is. Die heeft namelijk de hele week in Nijmegen gestaan bij de Vierdaagse. Echt iedere dag heeft hij daar opgetreden. We hebben Ray Benjamin, we hebben Mick Harre, we hebben Fons Veurink, bekend van Facey. Joey Nicolai met dat liedje Tinto de Berano.
1: Oh, ja.
2: Wat denk ik ook wel een hele grote hit gaat worden. Is ook singletrack geweest. Dennis van Dam, Donnie Pons, Diego Holske, Emma Le Croix op zijn Frans, hè?
1: Ja, en Emma Le Croix is dan weer de kleindochter van Henny Huisman.
2: Ja, bonjour, baguette. Maar ook Femke Hengeveld, Pierre van Dam, dat is dan weer familie van Koos Alberts, wist je dat?
1: Nee.
2: Ja, dat is de neef van Koos. We hebben Jenny, zij heeft meegedaan aan The Voice. Dat was dat eerste meisje. Ze is niet doorgegaan, maar heeft inmiddels wel een platencontract en een hele leuke toffe plaat.
1: Nou ja, die allemaal vanavond op het podium vanaf 19:30. En nu hoor je opnames van Zoeterwoude, Dorpsfeest Zoeterwoude. Daar stonden we eind vorige maand op het dorpsfeest. Ging ook bijna niet door toen.
2: Ja, toen was het code rood op vrijdag, onweer op zaterdag. En het was echt spannend wat er zou gaan gebeuren op zondag. En uiteindelijk hebben we het echt mooi gehad. Warm weer, heel veel mensen, iedereen springen. En mijn leukste herinnering is die van Rutger van Barneveld. Dat die gewoon 4 keer ik heb de zon zien zakken in de zee deed.
1: Nou, daar gaan we zo meteen ook even draaien. Deon Leon zo meteen met Curaçao, die stond daar ook op het podium. En we gaan nog heel even terug naar vorig jaar Voorschoten.
2: Ik ben benieuwd wat je gaat laten horen.
1: Dat zometeen hier in de uitzending. Het is Unity NL On Tour live tot 19:00 vanavond. Met nu Rutger van Barneveld. Ja, Elmer, die zei het al. Zwoele zomernachten. Ja, welke versie het is, weet ik niet. Maar het was een van de 4.
3: Rutger van Barneveld!

Alright, lieve mensen, goedemiddag. Ik heb speciaal voor het WK voor Curaçao een liedje geschreven. Helaas zijn ze uitgeschakeld. Maar we zijn heel trots op ze. En het volgende liedje gaat over Curaçao. Here we go.

0: Deon Leon en Curaçao en Rutger van Barneveld met Zwoele Zomernacht. En als je nu denkt, wat klinkt dat allemaal anders? Dat klopt.
1: Ja, het zijn de live-opnames van Zoeterwoude. Eind juni hebben we daar gestaan met heel veel Nederlandstalige artiesten. En dat hebben we allemaal opgenomen. Gaan we trouwens vanavond in Voorschoten weer doen. Wat ik trouwens wel leuk vond aan Deon, die stond daar natuurlijk op het podium. Hij was de enige die het podium heeft verlaten, die uiteindelijk tussen de mensen is gaan staan. En toen deed hij een medley met allemaal urban liedjes en dingetjes. Die kreeg dat hele publiek gek.
0: Ja, hij was al ruim van tevoren was hij ook aanwezig in Zoeterwoude. En op een gegeven moment stond hij achter bij de toiletten. Dat is best wel een stukje naar achter. En toen heeft hij ook echt een beetje staan observeren hoe mensen dus dingen ervaarden in het publiek. Hij deed echt een soort vooronderzoek.
1: Ja, maar het is wel tof, want dan weet je wel wat je kan verwachten. Stel nou dat je daar gaat staan en je denkt bij jezelf, oké, ik ga dit zingen. En je komt eraan en het publiek blijkt heel anders. Dan is dat best wel lastig, denk ik.
0: En toch vond ik het afgelopen jaar de leukste Unity NL on Tour in Zoeterwoude tot nu toe. Niet
1: waarom?
0: Dat die andere. Ik weet het niet. Volgens mij waren er meer mensen. De sfeer was uitzin. Het was echt heel gezellig en druk.
1: Maar was het niet ook gewoon, al die andere dagen waren gecanceld. Er was toch wat mee. En nu was het mooi weer. Dus dat mensen zoiets hadden van, yes, we mogen. We kunnen. We hebben gewoon zin in een feestje.
0: Ja, ook die Leienaren die niet naar de lakenfeesten konden, bedoel je dan?
1: Ja.
0: Ja, het zou zomaar kunnen. Maar
1: ja, dat denk ik dus wel.
0: Het was erg gezellig. Wie daar ook op het podium stond trouwens was Stef Eckel. Hij deed Jammer Dan. Daar ook zo meteen ga je die versie horen. Maar eerst een dame die... Ja, we hadden niet Roxy Dekker.
1: Nee, maar het soort stand-in.
0: Ja, en dit kunnen we wel zeggen, want hij is op vakantie. Onze Emiel Scholtes van de koffieshow in het weekend. Die is dus echt, die is gewoon verliefd op haar.
1: Ja, even zonder dolle. Van de week was zij weer een dansje aan het oefenen. En toen kreeg ik een appje van Emiel van de koffieshow.
0: Die kan je denk ik niet voorlezen dan.
1: Nee, die kan ik niet voorlezen. Maar ik kreeg een appje van hem. Dus dat betekent dat hij... Well, we hebben het hier over Laura Heijgen. Die houdt hij dus gewoon in de gaten.
0: Ja, Emiel was aan het heigen, zeg maar.
1: Dat zou zo maar kunnen.
0: Goed, Laura Heijgen op het dorpsfeest in Zoeterwoude met Set It Fire.

0: Hele goede middag allemaal.
1: Stef Eckel was dat en jammer dan live bij het dorpsfeest in Zoeterwoude bij Unity NL on Tour. Ik vind het stiekem hartstikke leuk dat we dit eens hebben opgenomen.
2: Ja, tuurlijk. Maar dat is ook gewoon grappig om ze weer een keer terug te horen. En je hoort het enthousiasme van de mensen.
1: Ja, zeker bij Rutger van Barneveld met Zwoele Zomernachten die 4 keer deed. Laten we daar dan het volgende uur weer mee afsluiten. Want dan doen we hem ook gewoon 2 keer in dit programma.
2: Oh, dat is goed.
1: Hey, dan gaan we nu terug naar vorig jaar. Toen hadden we ook al de paardendagen in Voorschoten. Toen stonden we daar voor de allereerste keer met Unity NL on Tour. Want eigenlijk staan we altijd wel bij het dorpsfeest. We staan altijd wel in Leidendorp. Maar nu dus nieuw die Voorschotense paardendagen. Wat verwachtte jij er toen van eigenlijk dat we daar gevraagd waren? Want je hebt daar toch een bepaald gevoel bij.
2: Ja, ik ben daar stiekem al een paar keer geweest. Tijdens de paardendagen. Dus ik weet dat die straat, die voorstraat, is heel gezellig. Er staan altijd 2 podia. De een beetje met classics en de ander met toch wel veel Nederlandstalig. Dus ik had al wel wat vermoeden. Ik denk van ja, dit moet goed zijn. Ik zie het als een soort van 2 en 3 oktober, maar dan wel wat kleiner. Maar voor Voorschoten is dat hetzelfde. Dus ik had al wel zoiets van, nou, dit moet goed komen.
1: Nou, toen kregen we de line-up. Toen zagen we onder andere de ex Dolly Dots, Anita en Esther die voorbij kwamen. Die hadden vorig jaar eenmalig een singeltje uitgebracht.
2: Ja, met Lange Frans was dat.
1: Ja, maar die was er niet bij.
2: Nee, die hadden ze thuis gelaten.
1: Maar die uitvoering ga je zo meteen wel horen zoals die vorig jaar klonk bij die Voorschotense paardendagen. Ik was al weg wat later op de avond. Maar toen was volgens mij het echt heel groot feest met Ray Beam in, hè?
2: Ja, zeker. Ja, maar dat is altijd. Ray die... Als hij er staat, dan weet hij altijd die mensen in te pakken. En hij is niet bang.
1: Nee, en hij stond er vorig jaar een beetje aan het einde. Dit jaar staat hij er ook. Hoe laat staat hij vanavond?
2: Ja, volgens mij staat hij... Ik heb even de timetable of het tijdschema. Wat heb je liever?
1: Tijdschema, want we zijn toch een Nederlandstalige zender.
2: Ja, en waar komt dan Unity vandaan?
1: Weet ik niet.
2: Volgens mij staat hij even uit mijn hoofd rond 10:00.
1: Oké, ook wel niet al te vroeg. Een beetje in het midden van de avond.
2: Ja, maar hij staat vroeger dan vorig jaar.
1: Ja, vorig jaar stond hij dus een beetje aan het einde van de avond. Was het 1 groot feest daar op die voorstraat in Voorschoten. We nemen je mee terug naar vorig jaar met Ray Benjamin.
3: Oké, ik ben op zoek naar al die single ladies. Waar zijn ze? Echt waar? Het is je steeds gezelliger. Oké, als je aangesproken voelt, luister goed.

0: Hij is wel heel sexy.
1: Oké, kom maar mee dan.
0: Alright.
1: Voor alle vrouwen die dit herkenden. En nog een hele fijne avond. Dag.
2: Veel plezier.
3: Zo, dames en heren, laat je op.
4: Anita en Esther op de Voorschotense Paardendagen vorig jaar met onze collega Robert Beurse, die nog met zijn singeltje kwam, hè, van 40 jaar geleden.
5: Ja, een ware signeersessie was dat.
4: En we hebben eigenlijk niks meer van die dames gehoord na die ene single.
5: Nee, maar volgens mij was dit ook echt een eenmalig uitstapje. Ik weet wel dat ze optreden, maar ik denk niet dat zij gewoon iedere maand of zo of ieder jaar een liedje gaan maken.
4: Ik zag ze op socials nog voorbij komen bij Frits Hoefnagel. Die vierde ze, weet ik veel, hoeveelste feestje. En daar stonden ze, denk ik, 2-3 weken geleden ook nog op het podium. Ze deden trouwens niet de Dolly Dots hits, hè? Dat mocht niet.
5: Nee, dat klopt. Je hebt de Dolly Dots, die kan je boeken. Of Anita en Esther. Nou komen zij wel van de Dolly Dots. Maar het zou natuurlijk een beetje gek zijn als je dan zegt van oké, weet je, dan boek ik de helft. Laat ik de andere helft thuis, dan betaal ik ook een stuk minder. Maar dan heb ik gewoon hetzelfde feestje.
4: Ja.
5: Want dat is het eigenlijk.
4: Ja, er waren wel mensen die dachten, waarom doen ze het niet? Maar dit is dus de uitleg.
5: Dit is de clue.
4: Zoeterwoude gaan we weer naar terug. Net hadden we een uitstapje naar Voorschoten. Hoor je zo meteen Jesse Fields terug in de tijd. Die Jesse Fields die stond vorig jaar de allereerste keer bij ons op de tour in Hazerswoude. Zie je nou zo'n artiest groeien? Want dit is nog echt een nieuw talent uit de regio, hè?
5: Ja, nou, ik zie haar zeker groeien. Ze komt trouwens uit Den Haag. En het grappige is dat zij inmiddels ook een platencontract heeft. En er liggen allemaal liedjes klaar. En zij gaat steeds meer de kant op. Ook qua uiterlijk trouwens. Denk een beetje Belle Perez. Alleen dan wel even een stukje jonger.
4: Ja, en iets tropischer. Zij is een beetje getint, toch?
5: Ja, mag ik zeggen tropische verrassing?
4: Nee, dat is, dat is heel vies. Nee, zometeen nog je Jesse Fields terug in de tijd. Maar eerst Teun Landsaat. En die deed een cover van Wolter Kroes, Hele Nacht Liggen Dromen. Hoe zit dat nou een beetje? Hoe bepalen die artiesten nou welke liedjes ze zingen?
5: Nou, ik denk sowieso, wat past goed bij je stem? Wat is leuk? Ze kijken natuurlijk ook weer naar het publiek, wat je net ook met Deion deed. Of zij. Maar het is natuurlijk ook zo dat ze moeten ook de juiste banden hebben. Kijk, sommige banden zijn makkelijker na te maken. Soms krijgen ze van de artiest de originele band om het te zingen. Soms hebben ze natuurlijk gewoon genoeg eigen repertoire om dat te doen. En die Teun die is net begonnen. Die heeft trouwens een contract getekend. Ook wel heel grappig. Ga ik je straks ook vertellen hoe dat tot stand is gekomen. Bij Gerard Joling. Maar goed, hij heeft dus pas één plaat. Dus hij moet de rest van zijn optreden altijd op.

0: Met andere liedjes.
1: Teun Landzaat en Hele Nacht Liggen Dromen bij Dorpsfeest in Zoeterwoude tijdens Unity NL on Tour.
2: Dankjewel. Zo, dames en heren, een hele goede middag. Mijn naam is Teun Landzaat. Ik kom een gezellig feestje van maken met jullie. En dat gaan we doen met het volgende liedje. Ik heb de hele nacht liggen dromen.

Oké, dames en heren, we gaan hem nog één keertje doen. Ik weet zeker dat jullie hem allemaal kennen. We gaan hem nog één keertje met z'n allen doen. Ik wil jullie horen.

0: applausje voor onszelf.
1: Ja, dankjewel, dankjewel.
0: Gewoon omdat wij hier zitten.
1: En dat allemaal dankzij Jesse.
0: Hey, we gaan straks naar Voorschoten toe. Direct na de uitzending, die is om 7 uur klaar. Wat gaan we eten eigenlijk?
1: Ik heb geen idee. Mag ik je nog even het verhaal over Teun vertellen trouwens?
0: Ja, dat had ik niet, dat was ik niet vergeten.
1: Nee?
0: Maar belangrijke dingen eerst. Oh, eten. Gaan we eten?
1: Als ik denk aan een feestweek, denk ik aan een gewoon...
2: Patatje,
1: hamburgertje. Ja, weet je wel, zo'n burger die je eigenlijk voor veel te duur koopt. En dat je dan denkt van... Ja, het was lekker.
0: Ja, en over een uur hebben we weer honger.
1: Nou, dat.
0: Ja, ik heb altijd met Brigitte... Ik film natuurlijk mijn televisieuitzending van de Straattalkshow Rudo. Gaan we vanavond ook weer doen in Voorschoten.
1: Dus zorg dat je er goed uitziet.
0: Ja, zorg zeker dat je er goed uitziet als je die kant op gaat. Wij hebben de afspraak, Brigitte en ik. Overal waar we filmen, waar een oliebollenkraam is, halen we iets.
1: Die is er.
0: Ja, daarom dus. Wij gaan vanavond denk ik weer voor een wafel of een Berliner bol.
1: Oh, lekker. Ja, Berliner bol is echt mijn favoriet.
0: Ja, dat weet ik.
1: Een soort guilty pleasure.
0: Hey, die Teun Landsaat, jij zei net, die heeft getekend op het... Is dat het label van Gerard Joling?
1: Ja, dat is het label, het platenlabel, zeg maar, het management van Joling. En dat is echt op een hele grappige manier tot stand gekomen. Heel vaak dan sturen ze een demootje of dan willen ze een keertje koffie drinken. Of dan proberen ze in ieder geval ergens binnen te komen. Hij heeft met zijn vader een ongediertebestrijdingsbedrijf. Was naast het bedrijf van Gerard aan het werk, ziet Gerard Joling naar buiten lopen en heeft de stoute schoenen aangetrokken en is naar Gerard toegegaan en heeft toen aan hem gevraagd van joh, kan je wat voor me betekenen? Toen heeft Gerard gezegd, joh, stuur maar een mailtje. Toen dacht hij, daar ga ik nooit wat van horen, maar heeft toch dat mailtje gestuurd en 3 weken later kreeg hij een uitnodiging om op de koffie te komen.
0: Maar mag ik heel onrespectvol zijn? Is dit dan een beetje de nieuwe Danilo Kuijters? Want op een gegeven moment had je Gerard Joling, die ging zich heel erg ontfermen over Danilo.
1: Ja, klopt.
0: Is dat nog eigenlijk? Want daar hoor ik eigenlijk nooit meer wat over.
1: Nee, dat is klaar. Uit elkaar.
0: Want dat is niet gelukt wat ze voor ogen hadden dan, denk ik, toch?
1: Nou ja, er wordt natuurlijk altijd gekeken of een jaarcontract of een 2-jarig contract. En dan wordt er altijd gekeken, oké, gaan er stappen gemaakt worden? Komen er veel boekingen? Gaan er hits gescoord worden? En ja, hoe is de samenwerking? En als dat nou na 2 jaar niet lukt of beide willen een andere kant op, want dat gebeurt ook wel eens, ja, dan stopt dat wel eens.
0: Nou, Danilo zat op een gegeven moment ook in een Sinterklaasfilm samen met Gerard Joling.
1: Ja.
0: Moeten we dan zien dat Teun Landsaat een beetje... Een nieuw talent is wat die plek dan opvult. Waar Gerard dan nu van denkt van nou, dit zou misschien wel eens...
1: Dat zou kunnen. Alleen had Danilo wel al en heeft hij dat nog steeds wel al wat meer bekendheid. En Teun moet er echt nog aan werken. Dus ik denk voordat Teun Landsaat in een Sinterklaasfilm of in een andere commercial te zien is. Dat gaat denk ik nog wel even duren.
0: Maar in ieder geval stond hij wel bij ons op de tour in Zoeterwoude. Wie er ook was Gerrit Snijder.
1: Ja, die gaat lekker met zijn Cubaanse café.
0: Gaan we nu draaien hier bij Unity NL.

0: Zo, lieve mensen, ik heb nogmaals een hele goede middag allemaal op deze zonovergoten. Ja, zondagmiddag, jongens. Al die gezellige mensen.
1: Ik weet nog wel eens dat hij hier stond met een ontbijtje.
2: Ja, toen had hij ook een liedje over een ontbijtje. Toen kwam hij een keertje op een donderdagochtend tijdens jouw programma. Kwam hij koffie brengen, croissantjes, verse jus d'orange.
1: Ja, ik ben nog steeds aan het wachten tot Bob Offenberg, daar hebben we het over, een keer een liedje maakt. Over een nieuwe auto. Dat hij een nieuwe.
2: Nou ja, zijn vader heeft een autobedrijf.
1: Ja, dat is wel grappig hoe heel vaak van die Nederlandstalige artiesten natuurlijk ooit wat anders deden. Kijk naar Robert van Hemert, die nu mega succesvol is. Nou, echt een kast van een huis gekocht heeft. Niet meer in Leiden, hè, gaat hij wonen.
2: Nee, hij gaat verkassen richting Ter Aar.
1: Ter Aar.
2: Nee, maar het grappige is, hij stond gewoon tot 3 jaar geleden nog wekelijks, dagelijks op de steiger, op de ladder, met een kwast en met een emmer verf.
1: Ja, dat had je natuurlijk ook bij Frans Duits. Die werkte die al een sloopbedrijf, toch, of zo?
2: Ja, met zijn vader. Ja, maar dat hebben er echt heel veel. Willem Bart, ook een sloopbedrijf. Ja, tegenwoordig zingt hij niet meer en heeft hij wat ontroerend goed gekocht. Wat vastgoed in Spanje. Maar heel veel artiesten die hebben er allemaal nog iets naast of doen er nog wel wat bij.
1: Nou, en dat is ook logisch, want voordat je doorbreekt en er echt van kan leven. Nou ja, kijk nu bijvoorbeeld Rutger van Barneveld, Zoele Zomernachten. Die kennen we natuurlijk van de Real Life Soap van Ik Geloof in Mij.
2: Ja.
1: En in die Real Life Soap, die heb jij ook gekeken destijds, werkte die nog in een magazijn.
2: Ja. Ja, maar weet je, het is. Ik kan bijna geen artiest opnoemen die er niets naast heeft gedaan of doet.
1: Danny de Munk. Ik denk dat hij vanuit Kindster wel redelijk snel doorgegroeid is.
2: Ja, maar Danny de Munk is natuurlijk ook nog tv-presentator geweest. Heeft in musicals gespeeld. Die heeft natuurlijk ook allemaal nog dingen. Het is niet alleen maar zingen.
1: En Frans Bauer?
2: Frans! Oeh! Nou ja, die heeft natuurlijk ook gepresenteerd. Bananasplit. Theatershows, dat soort dingen. Niet alleen maar de half uurtjes optreden.
1: Nee, maar dat vergeten mensen volgens mij wel eens. Die denken dat artiesten mega succesvol zijn vanaf dag 1. Maar je hebt natuurlijk een heleboel. Nou, kijk naar Robert van Hemert. Die ging plaatjes maken. Die werkte gewoon dan als schilderstukken door. Toch?
2: Ja, klopt. Het is een enorme investering.
1: Ja,
2: plus.
1: En het lukt of het lukt niet. Maar de mensen waarbij het niet lukt, die zien we ook niet.
2: Nou ja, dat stopt dan uiteindelijk of ze worden minder succesvol. Nee, nou bijvoorbeeld Jeffrey Heese. Die schrijft, behalve dat hij op het podium staat, is hij gewoon de hele week bezig met het schrijven van liedjes voor allemaal andere artiesten. En die worden dan weer aangeboden en verkocht.
1: Hij heeft Cheerio geschreven, toch?
2: Ja, klopt.
1: Weet jij nu, zie jij dat ik dit ga draaien of zo?
2: Ik heb zo'n.
1: We hebben dit niet afgestemd.
2: Nee. Maar goed, ik denk, weet je, ik probeer even een beetje te kijken wat wie allemaal doet. En ja, dan denk ik van.
1: Dit deed je net ook al. Toen begonnen we aan het uur. En toen zei je, mijn hoogtepunt was Zoele Zomernachten. Die stond klaar.
2: Ja, ik voel je gewoon goed aan.
1: Ja, maar wij kennen elkaar al zo.
2: Dat is het. Ik zou draaien maar gewoon.
1: Ja, we gaan hem draaien. Maar dan niet de versie van Justin de Wild. Alhoewel, nog wel even een klein grappig verhaal. Justin de Wild zei toen hij hier voor Cheerio in de studio was, toen het nog helemaal geen grote hit was, zei hij wel, ik zie je wel weer ergens op een tour. Hè,
2: ja, klopt. Niet wetende dat het zo'n gigantisch grote hit zou worden. Dat hij echt een agenda heeft van heb ik jou daar. Geldt nu trouwens voor Rutger van Barneveld ook. Die heeft er in augustus, hoe is even een gokje of een boekingen denk je dat hij er heeft?
1: Wat heb je het verteld? 60?
2: 68. Maar dit was 2 weken geleden. Dus het kan inmiddels kan het gewoon wel de 70 gepasseerd zijn.
1: Hey, maar 70 optredens?
2: In een maand.
1: Keer 3.000, 4.000 euro?
2: Volgens mij nu, ja.
1: En er gaat wel nog wat vanaf, hè, natuurlijk.
2: Jawel, kijk, en sommige boekingen stonden ook al. Dus we moeten het even iets wat genuanceerder zien. Maar ergens tussen de 2 en de 4.000 euro.
1: 70 keer 2 is 140.000.
2: Wordt even snel een rekensommetje gemaakt.

Jongens, we zijn begonnen. Zoete Wouden. Alle gezellige mensen zingen even mee, hè? Oké. Okay.

0: allemaal de goede...
1: Unity NL On Tour komt naar de Voorschotense Paardendagen. Zaterdag 25 juni vanaf 19:30. Met optredens van onder andere Fons Veuring, Pascal Redeker, Mick Harren, Vincent, Ray Benjamin, Wendy van Hout en Danny Ponsen.
2: Dus ik blijf nog even hier. Er is een feestje.
1: Unity NL On Tour. Zaterdag 25 juni vanaf 19:30. Op de Voorstraat voor Tante Bet en Café Corné. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl.
3: Zoeterwoude bestaat 750 jaar. Dat vieren we het hele jaar. Met als hoogtepunt de feestweek van 29 augustus tot en met 2 september. We starten zaterdag met een gezellige jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
4: Robert Walters met het NOS Journaal. Onder luid gejuich heeft koningin Maxima in Amsterdam World Pride geopend. Kunnen zijn wie je bent, houden van wie je wilt. Dat is toch heel normaal? Dat zei de koningin in het Vondelpark Openluchttheater. Ze sloot af met houd elkaar vast, steun elkaar en geniet ervan. Nog voor de opening vandaag liepen rond het middaguur zo'n 10.000 mensen mee in de Pride Walk. World Pride wordt om de 2 jaar gehouden en is nu voor het eerst in Amsterdam. Het valt grotendeels samen met de jaarlijkse Pride-viering. Er worden zo'n 1 miljoen bezoekers verwacht. Er was een reële dreiging waardoor de Amerikaanse president Trump onlangs snel van vliegtuig moest wisselen. De krant The New York Times meldt op basis van bronnen dat pro-Iraanse groepen het gemunt hadden op Trump. De wissel was na de NAVO-top in de Turkse hoofdstad Ankara. Trump vloog daarheen met de Boeing 747 die hij van Qatar cadeau had gekregen. Het luxe toestel mist geavanceerde veiligheidssystemen zoals anti-raketapparatuur. Die hebben de 2 oudere Air Force One toestellen wel. Het OM heeft vorig jaar een recordbedrag afgepakt van criminelen. Het ging om 443 miljoen euro. Justitie zit vooral achter witwasgeld aan. In totaal heeft het OM nu voor bijna 3 miljard euro aan geld en goederen in beheer die van criminelen zijn afgepakt. De autoriteiten in de regio Granada in Spanje hebben een lockdown afgekondigd in Pinos de Valle. Daar woedt een bosbrand in de buurt van een stuwmeer. Mensen in de omgeving moeten ramen en deuren sluiten en vochtige doeken gebruiken om te zorgen dat de rook het huis niet binnenkomt. En de EOD waarschuwt voor oude granaten en andere munitie die door de droogte bloot komt te liggen. Gisteravond reden mensen in Doornenburg op een drooggevallen Waaloever over 2 oude granaten, waaronder een fosforgranaat. Het liep goed af, maar kijk uit, zegt de EOD. Het weer, vanavond neemt de bewolking toe, vannacht is er kans op regen. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Welkom. Het is 6 uur geweest. Welkom tussen 2 uur van Unity NL On Tour met een terugblik naar optredens die we eerder gehad hebben tijdens het Dorpsfeest Zoeterwoude.
1: Je zingt ze mee.
5: Je zingt ze mee.
1: Nu Unity NL On Tour.
0: Haha. Jongens, we zijn begonnen. Zoeterwoude. Alle gezellige mensen zingen van mee, hè? Ook jij.

Goedemiddag! Zijn er een beetje gezellige mensen hier, oh? Ik zie wel een aantal afgetrainde mannen en hele strakke geklede vrouwen. Dames, daar hou ik van. Ik bedoel, ik hou sowieso. Ik heb het altijd gelijk. Bloedje, fysiek het heet. Kan er niks aan doen? Kom even een klein beetje dichterbij, jongens. We gaan het straks namelijk een klein beetje officieel op z'n Frans doen. Maar eerst even. Stel nou, je komt even een knappe dame of een knappe man tegen. Zoals dit hier zo hiervoor. Helemaal goed. Dat je even denkt, ik krijg er even serieus te weinig zuurstof bij. Hoe komt het? Hoppa!

Lieve dames en heren, Zoeterwoude. Zoals ik net al zei, we gaan het een klein beetje op z'n Frans proberen. Ik leid hem in en het is de bedoeling, jullie kennen hem stiekem eigenlijk allemaal wel, dat jullie hem even afmaken. We gaan hem even doen. Volgas, altijd leuk. Yeah, you live.

2, 1, 1 en klaar. Hoppa. Lieve dames en heren, ik kap hem een klein beetje, abrupt af, want het is ongelooflijk, maar ik heb er speciaal een shirt voor aangetrokken. Ik heb namelijk een nieuwe single en die is nog niet uit, nog niet officieel, 19 juli. Maar dat gaat over zuipen, kermis, gezelligheid en eigenlijk wat ik allemaal hier een beetje zie op het veld. Alleen, ja, er zitten geen afgetrainde mannen in het nummer, sorry. Ja, dat wordt dan, ja precies. Lekker sixpackie daar, oh. Stuk of 20. Lieve mensen, jullie krijgen vandaag gewoon als allereerste mijn nieuwe single. Dus mocht je nou denken, de tekst klopt niet, dat klopt. Want ik ken de tekst zelf ook nog niet zo heel erg goed. Maar we gaan gewoon even doen. Komt-ie.

Ik vond hem zelf op zich wel oké voor als ik een biertje of 20 op heb. Ja, toch? Ja. Ik hou ervan. Nou ben ik dus opgegroeid in de apres-ski. Ik kan er niks aan doen. Ik zit 4 maanden per jaar in Oostenrijk. En jij 4 maanden per jaar zo te zien in sportschool. God de tering. Wat kost zo'n kuurtje nou? Ja, precies. Nee, hou ik van. Nee, maar ik hou dus van Oostenrijkse muziek. En ik heb dus met die Oostenrijkers afgesproken. Wij als Nederlanders kunnen iets beter dan die Oostenrijkers. Dat is namelijk gewoon ongegeneerd hard meezingen. Ik zet hem even in. Weet ik aan mijn stuk.

0: Hier op een wakkel, wakkel, wakkel, wakkel, wakkel, wakkel, wakkel contact.
1: Wenn die Feier geht, fahr ich mit Lampe aus dem 60er her. Bin länger vor die Genefters aus. Mir haut die Sicherungen sicher aus, wenn ich ein Möbel stelle. So, de Wouter, dank jullie wel!
2: Lijkt wel Zweeds of
3: zo. Wat was dit?
2: Wat was dit? Tom Haver.
3: Oké. Okay. Oh, wacht eventjes. Ik weet het al. Dat was dat laatste liedje wat hij volgens mij deed. Was dat niet wakkelcontact?
2: Ik weet het niet. Ik zat denk ik toen met de voorzitter van het feest, met Mathieu Paardenkoper.
3: Oh, jij zat weer op het luxe...
2: Op het plush.
3: Op het plush, ergens op de VIP.
2: Op het Zoeterwoudse plush. Nee, Tom Haver was dat. En daarmee zijn we begonnen met deel 2 van UnityNL On Tour. We staan vanavond, dus over anderhalf uur alweer, staan wij in Voorschoten op de Voorsta tijdens de Voorschotense Paardendagen. Nu hoor je opnames van UnityNL On Tour van vorige maand, eind vorige maand, bij Dorpsfeest in Zoeterwoude. Elmar, ik vraag je nog maar een keertje, wie staan er vanavond op het podium?
3: Het zijn er heel veel. Mick Harre is erbij, Pascal Redeker komt optreden, de man van Facey, dat is Fons Veurink, dat is echt een artiest waar we heel veel van gaan horen.
2: Zullen
3: we
2: die zo even draaien dan nog?
3: Oh, dat is goed. Gewoon het origineel.
2: Ja.
3: Ray Benjamin is erbij. We hebben Wendy van Hout.
2: Ja, ik vraag me dus af, voor de mensen die zeggen Wendy van Hout, dat ken ik niet, maar zou die erbij zijn?
3: Peter.
2: Ja, Peter Gillis. Het is
3: ja,
2: de vrouw,
3: dat zou zomaar kunnen.
2: Vriendin, partner. Van
3: het is toch zaterdagavond dat ze dan zeggen, ah, weet je wat, we gaan samen even die kant op.
2: Ja, ik weet niet of ik dit moet vertellen, maar ik vind hem dus heel leuk.
3: Nou, dan mag jij straks even een selfie met hem maken, nee, als hij erbij
2: ik
3: is.
2: Ik heb altijd een hele goede smoes. Ik heb natuurlijk Brigitte bij me. Dus ik hoef nooit foto's te maken, want ik ga mensen gewoon filmen en interviewen.
3: En dan knip je het gewoon uit de aflevering.
2: Ja, en dan mijn hele huis hangt... Nee, dat is niet waar.
3: Ja, ben je al de hele gang.
2: Nee.
3: Weet je waar normaal zeg maar Gerard Joling allemaal van die gouden platen heeft? Heb jij zeg maar dat hele trapgat volgehangen met...
2: Ja, stiekem spreek ik voor straathoekshow Rudo. Best wel veel mensen altijd.
3: Jawel.
2: Dus, maar ik hoop dus ergens dat Peter Gillis erbij. Ik vind het ergens gewoon... Het is een boef, weet ik ook wel. Maar ergens is het ook een fascinerende man.
3: Maar goed, er komen er nog veel meer. Dennis van Dam, Donnie Ponsen, Gerard Paltz, bekend van Jongen van de Handel, is erbij. Donnie den Heijer, Emma Lecroix, Jeffrey Leunenberg van Italiani. Er zijn er echt heel veel.
2: Ja, vanavond dus om 19:30, dan start het daar op de Voorstraat. Is trouwens nu ook al bezig, hè? Er staat een zanger, toch, nu?
3: Zanger / pianist. De bijnaam voor de mensen in de regio, Bartje Barcelona.
2: Bartje Barcelona? Oké, okay, ja. Ik wil het niet weten. Zometeen, dan hoor je hier onder andere Davy van der Sluis en Beter dan Goed. Maar eerst krijgen we de Alex Megamix van Bas Vlieland.

0: Zal ik weer applaus voor onszelf. Zal ik eerst wat grappigs vertellen? Hij deed natuurlijk net een stukje bloem even aan mijn moeder vragen.
1: Ja.
0: Ken je dat verhaal van mij met bloem?
1: Geen idee. Bloemen gekocht, gekregen?
0: Nee, dan ken je dit verhaal niet.
1: Verwelkt?
0: Ik stond ooit een keer in de Grote Beer in Leiden. Dat bestaat nu niet meer. Er zit nu een restaurant.
1: Klopt. Want dat was toen ook een restaurant.
0: Ja, en 's avonds werd dat dan een soort discotheek. En daar ging ik dan op zaterdagavond naartoe met een aantal vrienden van mij. En daar stond echt een super mooi blond meisje. Gewoon echt mega knap. En die stond ik stond half achter haar.
1: Ja.
0: En op een gegeven moment draait die DJ Bloem met even aan mijn moeder vragen. En en iedereen zingt daar vanaf toen alles voor een zoen. Ze draait zich om. Zoent me vol op mijn mond. Mooi verhaal, toch?
1: Ja, ik zit aandachtig te luisteren.
0: Dus ik was echt een beetje, ik vond wat was me nog nooit overkomen.

0: luisteren, is 6 september eventjes uit mijn hoofd.
1: Ja, op zondagmiddag.
0: Dus Davy van der Sluis. Met nu Davy van der Sluis. Dit is Beter dan Goed.
2: Wat een aankondiging, toffer. Goedemiddag, lieve vrienden. Is het gezellig hier? Wow! Oké. Hou er nog een beetje vol.

0: Hey Mike, hoe heette die ook alweer?
1: Ja, madame, monsieur.
2: Nou,
0: toch?
2: Alsof die het hoort.
0: Ja, dit was live bij Dorpsfeest in Zoeterwoude. Unity NL on Tour vanavond dus vanaf 19:30 in Voorschoten. En het leuke is dat er dus ook alweer een tour is aangekondigd op 6 september bij de Vriendenfeesten in Leiden-Dorp. En jij daar?
2: Ja, ik.
0: Met een zwarte vestje.
2: Ja,
0: jij weet wie daar gaan optreden al.
2: Ja, zeker. Allereerst eventjes, de toegang is helemaal gratis. Dat geldt voor vanavond en ook voor 6 september.
0: Vanaf hoe laat?
2: Vanavond 19:30 en op 6 september beginnen we om 12:30.
0: En wie komen er? Mag ik raden?
2: Je mag er. Ja, ik ga nog niet alles verklappen.
0: Marco Nolander.
2: Ja, die is erbij.
0: Altijd.
2: Daar altijd. Maar die vindt dat ook echt oprecht een heel leuk podium om daar te staan.
0: Nou, leuk. Marco Nolander.
2: Okay. Die is erbij. We gaan er 4 bekendmaken. En volgende week komt de poster online. Dus check sowieso volgende week onze socials en de website.
0: Ja, ik zit te wachten.
2: Wil je nog een keertje gokken of...
0: Even kijken, Marco de Hollander, wie er eigenlijk ook altijd bij is. Maar ik denk niet omdat hij er vanavond... Vanavond hebben we Vincent, toch?
2: Ja, klopt.
0: Dan denk ik niet dat hij erbij is.
2: Nee, die is er niet bij.
0: Bob Offenberg?
2: Nee.
0: Justin de Wild? Nee, die heeft veel te druk.
2: Justin die heeft op die dag, en dat geldt voor Rutger ook, die heeft 4 boekingen staan.
0: Ja, nee, oké. Okay. Ik geef eens een hintje, ga ik raden.
2: Ik heb wel een 2 dames... En nee, het zijn niet de Dolly Dots.
0: Ik weet het. Omdat we dat dus net gedraaid hebben, de Dolly Dots.
2: Wacht even, ik doe nog wel even van voor naar achter.
0: Ja, wacht even. Is het dit? Alpe Zusjes?
2: Ja, die zijn er ook bij.
0: Leuk.
2: Ja, gezellig.
0: Met die kruiken is dat toch?
2: Ja, ja? Die komen ook optreden. Je kan wonen in een huis, in een flat.
0: Huisje op wielen.
2: Ja.
0: Woonwagen?
2: Ja.
0: Ferry de Lid?
2: Nee.
0: Oh. Nou, Frank van Etten.
2: Ja, maar Ferry de Lid ook. We hebben er 4.
0: Ferry de Lid kennen we van Vice Versa.
2: Klopt.
0: En Frank van Etten.
2: Huisje op wielen. En dan de Alpenzusjes van voren naar achter en al die hele bekende liedjes. En wie hadden we nou als eerste?
0: En Marco.
2: En Marco de Hollander. Ja, die hoeft verder geen introductie, toch?
0: Nou, vind ik echt, oprecht wordt dat wel weer gezellig. 6 september in Leiden-Dorp. Toegang is gratis in Park de Houtkamp. En wij zijn langzaam aan het aftellen naar Voorschoten. Want daar staan we zo meteen dus met Unity NL on Tour. En ondertussen hoor je opnames dus nog van afgelopen Unity NL on Tour in Zoeterwoude. Daar op het podium de man die een hele grote hit had met Monique Smit. Jari Hellegers. Hey!

0: Nou, lieve vrienden, nogmaals allemaal een hele goede avond is het inmiddels. Wie is er al lichtelijk naar de kloten? En wie gaat er vanavond stevig naar zijn kloten?
1: Ja.
2: Ja, Danny Heden.
1: Ja, maar moet je nou eens eventjes opletten. Die staat dus op een podium. Zie je het al voor je? Het is maandagochtend. Om 10 uur heb je een vergadering. En je gaat dus zitten. En iedereen zit aan de koffie. En je zegt dus...
2: Tegen je collega's.
1: Ja, dus allemaal collega's. Of bij wijze van spreken. Bij een heel groot bedrijf. De directie zit ook aan tafel. Je hebt een boardmeeting. En...
2: Zo jongens.
1: Hé, weekend. Nou, wie is er even helemaal naar de kloten. Naar de Getver geweest. Dat mensen je daarna aankijken. Huh?
2: Ja, maar dat is... Nou ja, inderdaad...
1: Maar het grappige is...
2: Werkoverleg bij het notariskantoor, zie je dat voor je?
1: Ja, wie was er naar de kloten? Ik was helemaal naar de Getver. Ja, dat je dan zo'n verhaal krijgt. Wat grappig is, dat die mensen die daar dus aan tafel zitten... op dat moment waarschijnlijk in pak of iets... die hebben misschien daadwerkelijk op vrijdag of zaterdag... echt wel ergens in de kroeg of op een feestje gestaan. En hebben gedronken, meegezongen, handjes lucht in, gekke dingen gedaan.
2: Maar moet je kijken naar... natuurlijk, ik denk het wel. Als je nou kijkt naar de Zuidas in Amsterdam... waar al die grote advocatenkantoren zitten. Ja, als die een feestje hebben...
1: Ja, dan gaan de stropdassen af en dan staat men op de tafel.
2: Ik denk dat er heftiger aan toe gaat... als een gemiddelde Unity NL on tour. Alhoewel, ik moet wel zeggen... en dat hoorde ik van de voorzitter van de dorpsfeest... de blote buikengasten, zo noemen ze ze.
1: Ja.
2: Dat zijn die bouwvakkers die komen natuurlijk met trays en pallets bier tegelijkertijd iedere keer daar.
1: Ja, maar het grappige daaraan is, weet je, die zijn op de werkvloer ook zo. En niet dat ze dan bier drinken, maar gewoon gezellig. En ik ben naar de kloten, naar de get van dat soort dingen. Alleen, ik vind het gewoon altijd heel grappig. Hier kan je het zeggen en je kan het niet zeggen als je op kantoor of dat je in de supermarkt zit. Dat de kassière tegen je zegt, meneer, zo, ik zie het aan je. Jij was naar de kloten.
2: Ja, je bent hier elke dag, maar vandaag ben je wel echt naar de kloten.
1: Ja, naar de tyfus.
2: Hey, zometeen Jip van der Loo en wat ben je knap, maar eerst...
1: Dank je.
2: Zo makkelijk.
1: Ja, het is heel goedkoop dit.
2: Jeffrey Leunenberg, kan je daar wat meer over vertellen?
1: Jazeker. Eerste liedje, Italiani. Onwijs enthousiast, heeft gestaan in Zoeterwoude. En is er vanavond weer bij, want hij vond het zo leuk. Hij had zoiets van, ja, ik wil daar gewoon weer bij zijn.
2: Ja, je hoort de energie ook in dit liedje en het optreden dus bij Dorpsfeest in Zoeterwoude.
0: Nou, het weer zit mee, dat is mooi.

0: knap. Jip van der Loo, wat ben je knap, hoorde je hier bij Unity NL.
1: Nou, dank voor het complimenteuze afkondigen van dit liedje.
0: Ja, maar je bent ook best knap.
1: Ja, zeker.
0: Ik vind dat wel.
1: Ja.
0: Nou, ik val niet op mannen, maar soms kan je van mannen zeggen, je ziet er goed uit.
1: Nou, ik zie toch liever een mooie vrouw.
0: Als mij?
1: Ja.
0: Nou ja, wat is er nou weer? Ik geef je het ene na het andere compliment.
1: Ik weet het.
0: Wat leuk is trouwens, we nemen al die optredens van Unity NL on Tour op. En die hoor je nu vanavond hier. De man die dat opneemt, die kennen mensen natuurlijk helemaal niet.
1: Nee.
0: Dat is Erik van Ooster. Die komt vanavond ook weer. Die staat daar dan, als je denkt, ach, wat een aandoenlijke man. Met zijn mengpaneeltje. Nou, dat is Erik.
1: Maar gaan we dan ook degene die s'avonds de boel aanveegt, gaan we die ook nog even afkondigen of aankondigen?
0: Nee, maar Erik zat dus afgelopen keer in de straattalkshow Rudo. Toen heb ik hem ook geïnterviewd. Want hij zit daar dus. Je moet het zo voor je zien. Die opnames komen binnen en hij heeft dan oortjes in. En hij gaat gewoon ergens zitten om te luisteren of het dan goed klinkt. Maar dat ziet er heel lullig uit. Dus ik liep afgelopen keer in Zoeterwoude op hem af. Meneer, bent u illegale opnames aan het maken?
2: Ja.
3: Ja, nee, nou, ik denk, zeg gewoon ja, want ik denk, jij praat tegen mij, dan zeg ik ja.
0: Oh ja.
3: Snap je?
0: Ik zei, meneer, bent u illegale opnames aan het maken?
3: Ja, sowieso. Ja, ja, ja.
0: Maar waar staat jouw apparatuur dan?
3: Wat zeg je?
0: Waar staat jouw... Oh, dat staat daar.
3: Weggeborgen.
0: Ja, want even voor de mensen thuis. Ja. We zijn nu bij Unity NL Tour Zoeterwoude.
3: Ja.
0: En jij bent Erik. Nou, ga even staan. Laat even zien wat je doet.
3: Beter, ja. Ja. Hoi.
0: Dit zijn jouw oortjes.
3: Hoi.
0: En jij zit mee te... Ja.
3: Ja. Nee, als ze zo zielig, hè?
0: Dit, en jij hoort hier nu alle optredens op?
3: Ja, ja, ja.
0: Ja. En dan neem je dan hier op dit mengpaneel op.
3: Ja, daar neem ik dat op.
0: Ga je daar dan uiteindelijk mee doen?
3: Ja, dat wordt op de radio uitgezonden.
0: Ja, dus het is nu hier... We zijn nu hier live op zondag 28 juni.
3: Ja.
0: Maar later, en dat gaan we allemaal nog aankondigen, ga je de optredens van Unity NL on Tour ook horen op de radio.
3: Nou, is genieten.
0: En dat is maar jouw werk is dus het één keer instellen en dan hier zitten of die het doet.
3: Nou, zo zou je het kunnen zien.
0: Makkelijk baantje toch, El? Gewoon een beetje op een knopje drukken.
1: Ja, en dan maar de vraag wat die dan echt doet, zeg maar. Hoe zwaar dit is. Of die dan thuis komt en denkt, poeh, was een lange werkdag.
0: Heel eerlijk, we hebben er net 2 uur naar kunnen luisteren. Dat klonk hartstikke prima.
1: Zeker.
0: Toch?
1: Nee, ik vond het gezellig.
0: Hey, wij gaan
1: onze spullen pakken.
0: Een hamburgertje halen, patatje halen.
1: En heel snel richting Voorschoten.
0: Ja, en laat ons zo meteen, als je ons ziet en je bent in Voorschoten, even luisteren of je hebt zitten luisteren.
1: Oh, dat is wel een goeie.
0: Dat je het leuk vond, of niet. Kan ook natuurlijk.
1: Ja, dat kan ook.
0: Dat je denkt, nou, ik vond er niks aan.
1: Ja, of dat je vanavond zegt dat je het leuk vond, maar dat je al een bakkie op hebt en dat je het eigenlijk helemaal niet meent. Dat kan natuurlijk ook.
0: Zo meteen hoor je hier non-stop de lekkerste muziek. We zien jullie zo meteen hopelijk in Voorschoten. Straks heb ik nog Fons Veurink. Gaan we je mee verlaten. Maar eerst, ja, we hadden het beloofd om ermee te eindigen.
1: Gaan we de zon weer laten ondergaan?
4: Van Barneveld!

0: Unity Now on Tour komt naar de Voorschotense Paardendagen. Zaterdag 25 juni vanaf 19:30. Met optredens van onder andere Fons Veuring, Pascal Redeker, Mick Harren, Vincent, Ray Benjamin, Wendy van Hout en Danny Ponsen.
1: Dus ik blijf nog even hier. Er is een feestje.
0: Unity Now on Tour. Zaterdag 25 juni vanaf 19:30. Op de Voorstraat voor Tante Bet en Café Corné. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Op het Como-meer in Italië is een zoektocht gaande naar een Nederlandse toerist. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Hij deed dat om zijn kind te helpen die in problemen was gekomen. Persbureau ANSA meldt dat het gaat om een 45-jarige man die de boot had gehuurd met zijn 3 kinderen. De boot met de andere 2 kinderen van 6 en 8, die dreef af. Ze wisten de aandacht van andere boten te trekken. En hun 16-jarige broer kon worden gered door een passerende boot. In Spanje is een man om het leven gekomen door de natuurbranden in de buurt van Valencia. Dat meldt het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. De man werd gevonden in een auto in een ravijn. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekend. Het is voor zover bekend het eerste slachtoffer bij de huidige branden. 2 weken geleden kwamen er 12 mensen om het leven door branden in het zuiden van Spanje. Koningin Maxima heeft in Amsterdam World Pride geopend. De Amsterdamse burgemeester Halsema riep op tot verdraagzaamheid. Aan elke Amsterdammer, jong en oud, die moeite heeft met queers, zelfs intimideert of agressief is, pas je aan. Anders hoor je hier niet thuis, zei ze. Nog voor de opening vandaag liepen rond het middaguur zo'n 10.000 mensen mee in Pride Walk. World Pride wordt om de 2 jaar gehouden en is nu voor het eerst in Amsterdam. Het valt grotendeels samen met de jaarlijkse Pride-viering. Er worden zo'n 1 miljoen bezoekers verwacht. De opvallende vliegtuigwissel van president Trump in Turkije was nodig vanwege een reële dreiging, meldt de New York Times. Pro-Iraanse groepen zouden het op Trump hebben gemunt. Er werd druk gespeculeerd waarom Trump na de NAVO-top ineens een oud toestel nam en niet het vliegtuig dat hij van Qatar cadeau had gekregen. Het weer vanavond neemt de bewolking toe en vannacht is er kans op regen. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Morgen wisselen buien en zon elkaar af en dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Unity Now on Tour komt naar de Voorschotense Paardendagen. Zaterdag 25 juni vanaf 19:30. Met optredens van onder andere Fons Veuring, Pascal Redeker, Mick Harren, Vincent, Ray Benjamin, Wendy van Hout en Danny Ponsen.
1: Dus ik blijf nog even hier. Er is een feestje.
0: Unity Now on Tour. Zaterdag 25 juni vanaf 19:30. Op de Voorstraat voor Tante Bet en Café Corné. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuws-app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bij het vliegtuigongeluk nabij de Duitse stad Bremen is na een urenlange zoektocht een tweede slachtoffer gevonden. Het vliegtuigje was neergestort op een huis. Eerder werd al duidelijk dat de andere inzittende om het leven was gekomen. Het vliegtuigje steeg kort voor de crash op. Zo'n 20 kilometer van het vliegveld stortte het op een vrijstaande woning. Daar was op dat moment niemand thuis. De twee slachtoffers zijn mannen van 77 en 65 jaar uit Bremen. Op het Como-meer in Italië is een zoektocht gaande naar een Nederlandse toerist. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in problemen was gekomen. Het zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn 3 kinderen. De andere 2 kinderen van 6 en 8 jaar die nog aan boord waren dreven af. Zij wisten de aandacht van andere boten te trekken. Hun 16-jarige broer kon worden gered door een andere passerende boot. In Spanje is een man om het leven gekomen door de natuurbranden in de buurt van Valencia. Dat meldde het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. De man werd gevonden in een auto in een ravijn. Over de identiteit van het slachtoffer is niets naar buiten gebracht. Het is voor zover bekend het eerste slachtoffer bij de huidige branden. 2 weken geleden kwamen er 12 mensen om het leven door branden in het zuiden van Spanje. Het OM heeft vorig jaar een recordbedrag afgepakt van criminelen. Het ging om 433 miljoen euro. Justitie zit vooral achter witwasgeld aan. In totaal heeft het OM nu voor bijna 3 miljard euro aan geld en goederen in beheer die van criminelen zijn afgepakt. Het weer vanavond lossen de stapelwolken in het binnenland op en schijnt de zon ook enige tijd. Vooral in het zuiden blijft het nog enige tijd warm. In het noordwesten raakt het geleidelijk bewolkt. Vannacht meer bewolking, gevolgd door regen. 14 tot 17 graden. Morgen afwisselend buien en een beetje zon. Het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bij het vliegtuigongeluk nabij de Duitse stad Bremen is na een urenlange zoektocht een tweede slachtoffer gevonden. Het vliegtuigje was neergestort op een huis. Eerder werd al duidelijk dat de andere inzittende om het leven was gekomen. Het vliegtuigje steeg kort voor de crash op. Zo'n 20 kilometer van het vliegtuig stortte het neer op een vrijstaande woning. Daar was op dat moment niemand thuis. De twee slachtoffers zijn mannen van 77 en 65 uit Bremen. Op het Como-meer in Italië is een zoektocht gaande naar een Nederlandse toerist. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in problemen was gekomen. Het zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn drie kinderen. Koningin Maxima heeft in Amsterdam World Pride geopend. De Amsterdamse burgemeester Halsema riep op tot verdraagzaamheid. Amsterdammers die moeite hebben met queers, riep ze op: pas je aan, anders hoor je hier niet thuis. Nog voor de opening vandaag liepen rond het middaguur zo'n 10.000 mensen mee in de Pride Walk. World Pride wordt om de 2 jaar gehouden en is nu voor het eerst in Amsterdam. In Spanje is een man om het leven gekomen door de natuurbranden in de buurt van Valencia. Dat meldt het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. De man werd gevonden in een auto in een ravijn. Over de identiteit van het slachtoffer is niets naar buiten gekomen. Het is, voor zover bekend, het eerste slachtoffer van deze branden. Het OM heeft vorig jaar een recordbedrag afgepakt van criminelen. Het ging om 433 miljoen euro. Justitie zet vooral achter witwasgeld aan. In totaal heeft het OM nu voor bijna 3 miljard euro aan geld en goederen in beheer die van criminelen zijn afgepakt. Het weer. Vanavond lossen de stapelwolken in het binnenland op en schijnt de zon nog enige tijd. Vooral in het zuiden blijft het nog een tijdje warm. In het noordwesten raakt het geleidelijk bewolkt. Vannacht nog meer bewolking, gevolgd door regen. 14 tot 17 graden. En morgen afwisselend buien en een beetje zon. Het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ieder weekend is het feest.

0: TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. De Franse president Macron belooft wederopbouw en herstel van de gebieden waar de grote natuurbranden woeden. Die belofte doet hij op X. In het zuidwesten van het land zijn al tienduizenden hectare bos door brand verwoest. Uit het gebied zijn 167.000 mensen geëvacueerd en er wordt met groot materieel geblust. Macron bedankt de landen die hulp bieden bij het bestrijden van de branden. De autoriteiten van de regio Granada in Spanje hebben een lockdown afgekondigd in Pinas de Velle. Daar woedt een bosbrand in de buurt van een stuwmeer. Mensen in de omgeving moeten ramen en deuren sluiten en vochtige doeken gebruiken om te zorgen dat de rook het huis niet binnenkomt. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft de misdaad en inflatie aan te pakken. Op het partijcongres van de rechtse liberale partij kreeg Flavio Bolsonaro op het podium de steun van de Argentijnse president Javier Milei. Hij wordt ook gesteund door de Amerikaanse president Trump. Vader Jair zit vast. Hij kreeg 27 jaar cel opgelegd voor een mislukt plan om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag tegen Lula. De Indiase kakkerlakkenbeweging heeft alle betogingen afgelast nu de minister van Onderwijs is opgestapt. De afgelopen maand waren er door het hele land betogingen van jongeren tegen het onderwijssysteem en fraude, corruptie en werkloosheid. Volgens de organisatoren heeft de Indiase regering aan alle eisen voldaan. Het weer vanuit het noordwesten neemt de bewolking vanavond en komende nacht toe. Later in de nacht valt er af en toe regen, 14 tot 17 graden. Morgen wisselen buien en een beetje zon elkaar af. Het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ieder weekend is het feest.

0: is JudithNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. In Berlijn is een auto ingereden op toeschouwers van de jaarlijkse Pride-feesten, waar mensen van de regenbooggemeenschap bij elkaar zijn. Het is nog niet bekend of het om een ongeluk gaat. Het is ook niet duidelijk of er slachtoffers zijn. Een ooggetuige zegt bij Bild dat een witte bestelbus met hoge snelheid het Tiergartenpark inreed. In Spanje hebben inwoners van een aantal gemeenten in de provincie Ávila een evacuatiebevel gekregen. De gebieden moeten ontruimd worden vanwege de branden in Burgohondo, een gemeente zo'n 100 kilometer ten westen van de hoofdstad Madrid. En de Franse president Macron belooft wederopbouw en herstel van de gebieden waar de grote natuurbranden woeden. Die belofte doet hij op X. In het zuidwesten van het land zijn al tienduizenden hectare bos door brand verwoest. Uit het gebied zijn 200.000 mensen geëvacueerd. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft de misdaad en inflatie aan te pakken. Vader Jair zit vast. Hij kreeg 27 jaar cel opgelegd voor een mislukt plan om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag tegen Lula. Bij het vliegtuigongeluk nabij de Duitse stad Bremen is na urenlange zoektocht een tweede slachtoffer gevonden. Het vliegtuigje was neergestort op een vrijstaand huis. Daar was op dat moment niemand thuis. En eerder werd al duidelijk dat de andere inzittende ook om het leven was gekomen. De twee slachtoffers zijn mannen van 77 en 65 uit Bremen. Het weer. Vanavond lossen de stapelwolken in het binnenland op. Vooral in het zuiden blijft het nog enige tijd warm, maar in het noordwesten raakt het geleidelijk bewolkt. Vannacht meer bewolking, gevolgd door regen. 14 tot 17 graden. Morgen afwisselend buien, een beetje zon. 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ieder weekend is het feest.

en après-ski nummers om je avond nog leuker te maken. De ideale mix voor een feestje thuis of onderweg. De Unity NL Party Night. Iedere vrijdag en zaterdagavond vanaf 9 uur op Unity NL. Yeah.

0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 14 gewonden. Onduidelijk is of er sprake is van opzet. De Berlijnse politie zegt wel op zoek te zijn naar verdachte personen. Een ooggetuige zegt tegen de Duitse krant Bild dat een witte bestelbus rond 10 uur met hoge snelheid inreed op mensen bij het Tiergartenpark in Berlijn. Daar waren op dat moment duizenden mensen feest aan het vieren na afloop van de Pride-optocht door de stad. Een man zou volgens die ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. De Franse president Macron belooft wederopbouw en herstel van de gebieden waar de grote natuurbranden nu woeden. Die belofte doet hij op X. In het zuidwesten van het land zijn al tienduizenden hectare bos door brand verwoest. Uit het gebied zijn ongeveer 200.000 mensen geëvacueerd. Het Franse leger heeft een nieuw blusvliegtuig ingezet bij het bestrijden van de natuurbranden in het departement Gironde. Het is een groot transportvliegtuig dat is omgebouwd. Het kan bijna 3 keer zoveel water meenemen dan reguliere blusvliegtuigen. In Spanje hebben inwoners van een aantal gemeenten in de provincie Avila een evacuatiebevel gekregen. De gebieden moeten ontruimd worden vanwege de branden in Burgohundo, een gemeente zo'n 100 kilometer ten westen van hoofdstad Madrid. Op het Comomeer in Italië is een zoektocht gaande naar een Nederlandse toerist. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in problemen was gekomen. Het zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn 3 kinderen. De andere 2 kinderen van 6 en 8 die nog aan boord waren, dreven af. Ze wisten de aandacht van andere boten te trekken. Hun 16-jarige broer kon worden gered door een passerende boot. Het weer vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. Later vannacht valt er af en toe ook wat regen bij 14 tot 17 graden. En vanaf de ochtend dan weer afwisselend.

tijd in de

en meiden, zijn we er klaar voor? Chico's en chica's, handjes uit je zakken. We gaan een beetje herrie maken. Laat je... Yeah.

0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. Correspondent Gimbal Duk was bij dat slotfeest.
2: Inmiddels weten we ook van de Duitse politie dat er minstens 1 dode en zeker 14 gewonden zijn gevallen bij dit incident. Verder is nog heel veel onduidelijk of er 1 of meerdere daders zijn en of die daders ook nog in de omgeving zijn. En vooral om die reden wordt het hele park en een groot deel van de binnenstad van Berlijn op dit moment afgezet.
1: De Duitse politie meldt dus 1 dode en 14 gewonden. Een aantal van de gewonden verkeert in levensgevaar. Een ooggetuige zegt tegen de Duitse krant Bild dat een wit busje rond 10 uur met hoge snelheid inreed op mensen bij het Tiergartenpark in Berlijn. Daar waren op dat moment duizenden mensen feest aan het vieren na afloop van de Pride-optocht door de stad. Een man zou volgens die ooggetuige het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft ook dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. In het Franse departement Gironde hebben er nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren. Ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. Het weer vanuit het noordwesten meer bewolking. Later vannacht valt er af en toe wat regen en het is dan een graad of 15. Vanaf de ochtend afwisselend buien en later ook wat zon. En dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en

0: Dit is UnityNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van die gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was bij het Pride-feest.
2: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Ik bevind me nu bij de Brandenburger Tor. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet. En verdere mededeling ook van de Berlijnse politie over wat er precies gebeurd is, zijn er nog steeds niet gekomen.
1: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op hen inreed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft ook dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren. Ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden.